shoulder. She said, tell me all the trouble.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft het ooit wel geprobeerd. Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

girls. Uh-huh. And have we got no

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Goedemorgen, is het met kleine oogjes dat je aan de nieuwe dag begint? Wel, ik sleugel door in de zomer van je leven. Your golden years. En Pointer Sisters mag beginnen. Nostalgie Plus. 7 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
10: Goedemorgen. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal. Het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé was opnieuw de sterspeler. Hij miste eerst wel een strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land verdiend op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK. 6 minuten later volgde ook nog een doelpunt van Dembélé. Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden van onze Rode Duivels in de halve finale. Maar we moeten dan wel eerst winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9 uur vanavond. In ons land waren wel heel wat fans teleurgesteld na de uitschakeling van Marokko. In Antwerpen leidde het kort tot wat opstootjes met de politie. Enkele relschoppers bekogelden verschillende politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en verkeersveiligheid. In de rest van de stad bleef het wel rustig. En in Zuid-Spanje zijn 12 mensen gestorven bij een felle bosbrand. Dat meldt het agentschap voor noodgevallen. De slachtoffers werden gevonden in het dorpje Bedar in de regio Andalusië. Sommigen zijn in auto's gestorven. Hulpdiensten proberen het dorpje nog te evacueren, maar dat verliep moeizaam. Een van de belangrijkste toegangswegen was afgesloten door het vuur. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken, maxima tot lokaal 33 graden.
9: Dankjewel, Fraukje. File voorlopig waarin je 10 minuten of meer verliest. Het zijn er ook 10 op de E17 Gent-Kortrijk tussen UZ, Gent en Zwijnaarden.
11: Van je leven.
12: Sebastian de Krop.

Altijd goed, hè? Muziek van de Pointer Sisters, Fire. Goedemorgen, leuk dat je al wakker bent. En gelijk heb je, het is het moment om alle ramen open te zetten en de koelte in huis te halen. En intussen kan je wat jammen met Bob Marley. En dit is al Dusty Springfield, I Only Want To Be With You.

Zometeen gaan we naar de high school met Coco, oftewel Irene Cara in de film Fame. Het is vrijdagochtend. Als je al buiten geweest bent, dan heb je het ook wel al gevoeld. Het wordt een mooie dag. De zon is nu al van de partij. En het is aangenaam warm. 19 graden, denk ik, op de meeste plaatsen. Wat wordt het weer voor vandaag en de komende dagen? Wel, ik zou het in twee woorden kunnen samenvatten. Heel goed. Vandaag veel zon en hier en daar wat hoge wolkenvelden. Met maximaal tussen 25 graden aan zee en waarde rond 30 graden in het centrum. Morgen stralend zomerweer bij opnieuw 25 graden in de kuststreek en 31 graden in het binnenland. En zo doen we er iedere dag een graadje bij. Zondag, je raadt het al, zonnig met enkele hoge wolkensluiers. We halen maxima van 26 graden aan zee tot 32 in het binnenland. En ook tijdens de eerste helft van volgende week blijft het zeer warm en veel zon. Maandag verwachten we temperaturen tussen 25 graden aan zee en 33 graden in het centrum. En die 30 plus blijft aanhouden, zeker tot en met donderdag. Alhoewel er in de loop van de week wel een kans op een warmte-onweer ontstaat in het tweede deel van de dag, de namiddag. Dus daar moet je misschien wel rekening mee houden. Maar mooi weer voor de komende dagen. Ik zou zeggen, zorg dat je voldoende water in huis hebt en een zonnebril, dat kan ook geen kwaad, denk ik.

0: Irene Cara, ze werd in de eerste instantie gecast als danseres in de film, tot de makers haar hoorden zingen, waarop ze prompt de hoofdrol kreeg. Fame van Irene Cara. En zometeen is staan Ike en Tina Turner, Proud Mary.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
15: Your golden years. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Toen het nog allemaal grote liefde en vrede was tussen die twee, Ike en Tina Turner met Proud Mary. Ben je al een beetje opgewarmd en klaar voor een goed dansje? Wel, we gaan swingen met Jim Gilstrap. Eerste classic die Mick Jagger en Keith Richards schreven voor Chris Farlow. Dit is Out of Time.

0: Ben je ook lekker aan het ontbijten met een goede tas koffie en muziek van Jim Gilstrap? Dat is heerlijk ontspannend en dan weet je al meteen dat je dag niet meer stuk kan. Paul Simon staat klaar met Graceland en ook Kayak Ruthless Queen. Het is 7:30 en Frauke Kallion heeft nieuws.
1: Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld over frauduleuze inschrijvingen in het bevolkingsregister. Wat kan leiden tot misbruik van sociale rechten? In zo'n 3500 dossiers was er mogelijk sprake van identiteitsfraude. En ruim 400 daarvan gingen naar de parketten voor gerechtelijke opvolging. Als je je identiteitskaart verliest, bel dan naar DocStop via het nummer 0800 21 23 21 23. Er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran, dat meldt de Iraanse staatsmedia. Onder meer in een stad in het zuidwesten is een militaire site geraakt. Ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran heeft aangevallen. En kunnen onze Rode Duivels vanavond nog een stukje geschiedenis schrijven? Ze spelen om 9:00 hun kwartfinale tegen Spanje. En ik ben het even gaan opzoeken. Het wordt nu de 24ste keer dat ons land tegen Spanje speelt. Spanje won wel 12 keer tegenover 5 Belgische zegens. En eentje daarvan was wel heel speciaal. Op het WK in 1986 in Mexico stunt onze ex-Rode Duivels, zoals Jan Keulemans, Jean-Marie Pfaff en Enzo Schifo, ook tegen het Spaanse elftal in de kwartfinale. Ze wonnen met strafschoppen. Het was Leo van der Elst die het allerbelangrijkste doelpunt scoorde. En hopelijk kunnen onze duivels dat nog een keertje doen. En dan het weer. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Het is vrijdagochtend en nog heel rustig onderweg. Eén file waarin je 10 minuten of meer verliest. Het zijn er 10 ook op de Brusselse buitenring tussen Anderlecht en, of tussen de Astridlaan in Anderlecht en Anderlecht-Zuid.
2: De zomer van je leven.

0: Ze waren op tournee in Engeland, in de buurt van Liverpool, en speelden daar het eerste couplet op een piano in de kleedkamer, gewoon om zich wat bezig te houden. En voor ze het wisten, hadden ze een wereldhit. Ruthless Queen van Kayak, een Nederlandse groep. Waarover wordt vandaag gepraat in de kranten? Wat staat op de voorpagina? Ik ben ze voor jou even aan het doornemen en ik overloop het zo meteen na muziek van Middle of the Road. Soleil Soleil komt eraan. En ook Little Eva met de Locomotion.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi, leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
2: Your Golden Years.

Kylie Minogue maakte er ook haar versie van, maar die was nog een beetje meer up-tempo. De Locomotion van Little Eva. De geur van verse kranten, het blijft een van mijn favorieten. Er ligt hier een nieuw stapeltje bij me. Het stapeltje van vrijdag 10 juli vandaag dus. En ja, wat staat er op de voorpagina? De meeste kranten die hebben het uiteraard over de Rode Duivels. Vanavond om 9 uur speelt België een kwartfinale op het WK voetbal. Spanje is de tegenstander. Een ploeg die nog geen doelpunt tegenkreeg op dat WK. En dan weet je dat het moeilijk wordt, maar toch geloven velen erin. De kop op de voorpagina van het nieuwsblad Tous Ensemble. Bij het laatste nieuws wordt dat klaar voor stunts. Gazet van Antwerpen schrijft Vamos Belgica. Het belang van Limburg focust dan weer op Limburger Thibaut Courtois. En kopt Courtois klaar voor strijd met zijn tweede thuisland. Met als ondertitel: als mijn zoontje voor Spanje supportert, mag hij thuis niet meer binnen. Nog op de voorpagina's vandaag. In het nieuwsblad 1 op 20 leerlingen start het middelbaar met extra uren Nederlands. Het is een verplichting die voor het eerst kon opgelegd worden om kinderen met een taalachterstand te helpen. Het laatste nieuws kopt: levensstandaard van senioren daalt vanaf 2035. In vergelijking met de werkende bevolking gaat de gepensioneerde er vanaf 2035 op achteruit in levensstandaard. Volgens experts is dat een gevolg van de laatste pensioenhervorming. En de standaard schrijft: de Rolling Stones blijven rocken op een heerlijk gretig nieuw album. Vandaag komt dat nieuwe album van de Rolling Stones uit, Foreign Tongues. En zij hebben het al kunnen beluisteren. En ze zijn absoluut overtuigd. De standaard vindt het een absolute aanrader, dat nieuwe album.

Het is hier met het juiste been uit bed, maar dat ben je gewoon van ons en bij Nostalgie Plus. Don't Walk Away van de Four Tops. En dit is dan weer een, noem het gerust een poëtische liefdesverklaring, waarin de liefde wordt voorgesteld als iets dat even onmisbaar is als ademhalen. The air that I breathe. Dit zijn de Hollies.

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Je krijgt straks bezoek van de leukste dokter. En dat is Dr. Beat van de Miami Sound Machine na Maxine Nightingale. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 8:00 en Fruitje Kaljon is er met nieuws.
4: Goedemorgen. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weitz. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk enkel bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kost ervan wel compenseren via de verkeersbelasting. Het ontwerp moet wel nog goed gekeurd worden. Minderjarigen mogen vanaf eind dit jaar niet meer met een koop nu betaal later krediet betalen. 1 op de 3 jongeren die een krediet zoals Klarna afsluit, komt in financiële problemen. Want jongeren kunnen producten bestellen en pas na 30 dagen betalen, maar als ze dat vergeten, komen er forse interesten bij. De apps moeten jongeren vanaf eind dit jaar dus bannen en ze moeten ook bekijken of iemand wel genoeg geld op zijn rekening heeft staan om een krediet af te sluiten. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK voetbal. Het versloeg Marokko vrij makkelijk met 2-0. Kylian Mbappé miste eerst wel zijn strafschop, maar in minuut 60 trapte hij zijn land op voorsprong. Het is al zijn 8e doelpunt op dit WK en hij is daarmee voorlopig medetopschutter op het WK. En Frankrijk kan nu mogelijk de tegenstander worden van onze Rode Duivels in de halve finale. Maar we moeten wel eerst winnen vanavond tegen Spanje. Onze Rode Duivels spelen de kwartfinale om 9:00 vanavond. Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens bondscoach Garcia kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club uit Lissabon wil dat niet. Wie er vanavond in de basisselectie zit, moeten we nog even op wachten. Dat is pas enkele uren voor de wedstrijd. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. En ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken. Maxima tot lokaal 33 graden.
3: Eén file onderweg waarin je 10 minuten of langer aanschuift. En dat is het geval op de E429 Doornik-Brussel. Je verliest 10 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
5: Zomer van je leven.
6: Sebastian de Krop.

Ik heb geen dokter nodig, stuurt Luc. De muziekvitamintjes van Nostalgie Plus helpen Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Het doet mij trouwens al helemaal zin krijgen in het weekend. Het wordt een heel mooi weekend met veel zon en 30 graden. Misschien trek jij ook wel naar de zee, zoals velen. Het is daar een paar graden frisser. En het Noordzeewater koelt ook af, natuurlijk. Ik denk dat ik met de kinderen dan weer wat afkoeling ga zoeken. Niet aan zee, maar wel in het openluchtzwembad. Vlakbij waar wij wonen. Een beetje plonsen in het water. En een boekje lezen in de schaduw. Dat lijkt me eerlijk gezegd een topplan voor morgen of voor zondag. En je kan nu alvast even wegdromen met de Sweet Sensation.

0: Hij was amper 18 toen hij dit zong, maar hij klonk al een stuk volwassener, vind ik. Zanger Steve Ellis van The Love Affair. Dit was Everlasting Love, natuurlijk. Als je houdt van wat bewegen en wat zomerse muziek, dan heb ik iets heel leuk van bij ons. Een zangeres uit Limburg met Spaanse roots, zo mag ik wel zeggen. Eerst de glamrock van Matt Tigerfeet.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

0: dat? Het waren typische glamrockers met de lange haren en de kleurrijke outfits met de olifantenpijpen en plateauzolen. Ah ja, natuurlijk, want we zaten midden in de 70s. Tiger Feet van Matt.
1: De Vlaamse top 100.
0: Morgen is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. En wij vieren graag mee hier bij Nostalgie Plus met de Vlaamse top 100 van 10 tot 5. Serge en Domi gaan die lijst aan jou presenteren. Het gaat leuk worden, daar ben ik van overtuigd. Want Vlaanderen heeft zoveel goede, mooie muziek gemaakt. En ja, weet je, de top 100 die is er natuurlijk alleen maar met jouw hulp. Want jij bepaalt wie erin staat. En dat kan je nog steeds. Je kan ons nog steeds jouw top 3 bezorgen voor de Vlaamse top 100. Ga even naar onze website nostalgie.plus en kies jouw favorieten. 3 stuks dus in totaal. Dat doe je uit een hele uitgebreide lijst. En als je gaat kijken, dan merk je wel dat er meer dan alleen Vlaamstalige muziek in staat. We focussen ons namelijk op Vlaamse producties. Muziek van artiesten hier uit Vlaanderen. Maar dat kan dus ook Engelstalig zijn of Franstalig. Alhoewel het grootste deel wellicht wel Vlaamstalige muziek zal zijn. Hoe moet de Vlaamse top 100 er voor jou uitzien? En wie wil jij heel graag op nummer 1? Ga ook nog vlug stemmen. Het kan nog tot 6 uur vanavond. Dus ga naar nostalgie.plus en breng je stem uit. En als het Vlaamse muziek mag zijn met een extra zomerse toets, dan zit je misschien wel goed bij Belle Perez. Dit is Enamorada.

0: Vincent Edwards met Thanks. Ik hoop dat jij even goed geslapen en gedroomd hebt als Billy Ocean zometeen. En ik heb ook Neil Diamond's Song Sung Blue. Het is 8:30, kort nieuws met Fraukje.
1: Goedemorgen. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. 6 op de 10 zelfstandigen wil geen vakantie nemen, omdat ze bang zijn voor financiële onzekerheid. Hoe jonger de ondernemer, hoe groter die angst. Meer dan 8 op de 10 zegt ook dat ze doorwerken op feestdagen. Bij de zware bosbrand in Bidar in Zuid-Spanje zijn 11 mensen omgekomen en dus niet 12. Dat hebben de hulpdiensten bijgesteld. Ook 8 mensen raakten gewond, onder wie 4 ernstig. Ze werden met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De meeste slachtoffers waren toeristen. Ze probeerden aan het vuur te ontsnappen. De brand brak gisteren uit. Hulpdiensten probeerden het dorpje nog te evacueren, maar dat verliep moeizaam. En onze Rode Duivels kregen gisteravond koninklijk bezoek. Koning Philippe heeft gisteravond gedineerd met heel de Belgische ploeg. Hij is speciaal voor de kwartfinale tegen Spanje naar Los Angeles afgezakt om hen te steunen. Koning Philippe zei in zijn speech dat de Rode Duivels moeten winnen, maar hij heeft er wel veel vertrouwen in. Vanavond dus de kwartfinale tegen Spanje om 9:00. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden dan.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ik denk dat veel mensen een snipperdagje genomen hebben vandaag met het mooie weer, want het is opvallend rustig onderweg. 1 file op dit ogenblik en dat is op de A12 vanuit Antwerpen. Je verliest 5 minuten tussen Wilrijk en Aartselaar.
3: De zomer van je leven.

0: Ze hadden nog een makkelijk liedje nodig voor de nieuwe plaat. En dat werd dit Song Sung Blue van Neil Diamond. Vandaag in de zomer van je leven kijken we terug op het jaar 1969. En het was voor de Rolling Stones niet bepaald een vrolijk jaar. Waarom? Vertel ik je straks. Eerst muziek met de 80s-icoon Kim Wilde. Jaren geleden zag ik haar op het Beach Festival. En dat blijft me bij, want dat was echt wel goed. Kim Wilde met You Came. Eerst Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neusbegot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
9: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
8: Meer info op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Meti Market.
12: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
15: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
16: Your golden years.
17: Your golden years.

Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Zouden er Belgen zijn die vanavond niet kijken naar de Rode Duivels? Ik kan het mij amper voorstellen. Het is de kwartfinale tegen Spanje. En dat doet een beetje terugdenken aan het WK van 86 in Mexico, waar Spanje ook de tegenstander was in de kwartfinale. En Leo van der Elst de beslissende strafschop scoorde. Wel, ik mag Leo later vanochtend Belgen bellen beter om even herinneringen op te halen en natuurlijk vooruit te kijken naar de match van vanavond. Zometeen gaan we ook al Belgisch vieren met Two Man Sounds, Nike Wild. Dit is You Came.

0: Charlie Brown, dit was Two Man Sound.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag focussen we bij Nostalgie Plus op de zomer van 1969 met de hele dag, ieder uur, muziek uit die zomer en natuurlijk ook verhalen en herinneringen uit 1969. Zo is de zomer van 1969 de zomer waarin Brian Jones van de Rolling Stones overleed. Hij was amper 27 en stierf in de nacht van 2 op 3 juli in het zwembad van zijn villa. De officiële doodsoorzaak is dat hij verdronken is, mogelijk na een astma-aanval in het water. Verergerd door alcohol en drugsgebruik, maar velen geloven dat niet en denken dat Brian Jones vermoord is. Het klopt in ieder geval dat zijn alcohol en drugsgebruik problematisch was, want een maand eerder werd hij nog uit de Rolling Stones gezet omwille van zijn problemen. 2 dagen na het overlijden van Brian Jones gaven de Rolling Stones op 5 juli 1969 een gratis concert in het Londense Hyde Park voor een publiek van 250.000 mensen als eerbetoon aan Brian Jones. Het concert was eigenlijk voorzien om de nieuwe gitarist Mick Taylor, de opvolger van Brian Jones, voor te stellen. Maar het werd eigenlijk uiteindelijk omgevormd tot een herdenking en een eerbetoon aan Brian Jones, waar echt een massa mensen op afkwam. Dit zijn de Rolling Stones en een van hun hits uit de zomer van 1969. Honky Tonk Woman.

0: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: We beginnen samen aan deze stralende dag met al even stralende muziek. Leo Sayer zometeen, Long Tall Glasses. Your golden years, nostalgie plus. 9 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
5: Goedemorgen. De vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com worden steeds vaker gebruikt door criminelen. Ze gebruiken het als verstopplaats voor drugs of wapens of als onderduikadres. Dat zegt Nationaal Drugcommissaris Van Wijmers in De Standaard. Online verhuurplatformen zijn veel interessanter voor criminele organisaties, omdat ze flexibel en vaak anoniem zijn. Airbnb zelf zegt dat het al maatregelen neemt door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten tegen verdachte boekingpatronen. Ook de politie en het gerecht zullen extra maatregelen nemen. Het wegenvignet in ons land zal tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de voorlopige plannen van Vlaams begrotingsminister Weitz. Zo'n vignet is vanaf 1 mei volgend jaar verplicht. Het was eigenlijk al bedoeld voor buitenlanders die ook moeten bijdragen aan het onderhoud van onze wegen. Maar volgens Europa moeten ook eigen inwoners hetzelfde tarief betalen. De Vlaamse regering wil de kost ervan compenseren via de verkeersbelasting. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Dat blijkt uit een bevraging van het ondernemingsloket Xerius. 6 op de 10 zelfstandigen wil geen vakantie nemen, omdat ze bang zijn voor financiële onzekerheid. Hoe jonger de ondernemer, hoe groter die angst. Meer dan 8 op de 10 zegt ook dat ze doorwerken op feestdagen. Ze voelen zich ook vaak verplicht als ze niet echt weg zijn. En onze Rode Duivels kregen gisteravond koninklijk bezoek. Koning Philippe heeft gedineerd met heel de Belgische ploeg. Hij zat naast kapitein Tielemans en de geblesseerde Onana. De koning is speciaal voor de kwartfinale tegen Spanje naar Los Angeles afgezakt om hen te steunen. In zijn speech zei hij dat de Rode Duivels moeten winnen. Hij heeft er alvast veel vertrouwen in. Vanavond dus de kwartfinale tegen Spanje om 9:00. We krijgen een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en maximaal rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. Ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maximaal tot 33 graden.
4: Dankjewel, vrouwtje. Een rustige ochtendspits, één file maar waarin je 5 minuten of meer verliest. Dat is op de A12 naar Antwerpen. Je schuift er 5 aan tussen Aartselaar en Wilrijk.
6: Van je leven.
7: Sebastian de Krop. Lastig.

Een prachtige muziek en zoveel mooie herinneringen stuurt Francine uit Aarschot. Dat zal wel zijn. Matthew and Son van Cat Stevens. Het is vrijdagochtend, de zon schijnt. Het is de dag dat de Rode Duivels hun kwartfinale spelen op het WK voetbal. Is er nog meer leuks vandaag? Ja, natuurlijk de muziek van Nostalgie Plus. En je kan het voor jezelf ook leuker maken. Want jij mag hier mee de muziek kiezen. Wat wil jij straks horen? Hoe wil jij fluitend je ochtend inzetten? Laat het even weten welk nummer jouw ochtend helemaal goed zou maken en ik voor jou moet spelen. Je kan reageren en een berichtje sturen via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp kan dat ook op 0477 900 800. Wat moet ik voor jou spelen? Hoe wil jij fluitend je ochtend inzetten? Laat het even weten en reageer ook. Zometeen een leuke Italo-disco-plaat van Pino Mazzara. We gaan aan de Margherita, naar de enige echte Elvis Presley. I just

0: Giuseppe, zo heette hij, zoals veel Italianen, maar iedereen noemde hem Pino, Pino Mazzara. Leuk dit nog eens te horen. Het zat ver, eerlijk gezegd. Margherita van Mazzara. Ik neem je mee naar de Yellow River met Christy en ik speel het nummer waarmee Marina aan haar ochtend wil beginnen.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè.
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Ego Keukens.
5: Nu solden tot 30% korting.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Yellow River van Christie. Ja, we gaan fluitend aan de dag beginnen met een zelfgekozen song vandaag door Marina. Marina, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Seb.
0: Hey, hoe is jouw ochtend al begonnen? Wat heb je al gedaan?
1: Opgestaan om 5:15. Alles opengeknipt, voor de frisse lucht een beetje binnen te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Patatjes zijn gekocht, de living is aan de kant, de lakens hangen op de draad.
0: Amai!
1: Ja, ik heb al, ja.
0: Wat een bedrijvige ochtend.
1: Als het zo warm is, probeer ik morgen zoveel mogelijk heel vroeg te doen.
0: Ik snap dat. Is het warm al in huis bij jou?
1: Nee, voor de moment is
0: het
1: 22 graden.
0: Oh, dat valt heel goed mee. Inderdaad, als je de ramen kan openzetten 's ochtends vroeg, dan koelt het nog goed af, hè?
1: Het was deze morgen maar 18 graden. En als je dan alles meteen kunt openzetten, dat scheelt, hè?
0: Ja, een hele goede tip. Inderdaad, belangrijk. Ik ga hem ook meenemen als ik van het weekend thuis ben. Ga ik je zeker ook uitproberen, want bij ons is het wel nodig. Het is al heel goed opgewarmd. De Rode Duivels vanavond, is dat iets voor jou? Ga je supporteren?
1: Ja, ja.
0: En wat denk je?
1: Thuis in mijn zetel, want ik maak te veel lawaai.
0: Hoe komt het?
1: Ja,
0: je roept enthousiast.
1: Als iets verkeerd doet, dan durf ik al iets een scheldwoordje gebruiken.
0: Oké, goed, fijn. Kijk, laat ons hopen dat het een goede dag wordt voor de Rode Duivels. Sowieso zal het voor jou al goed worden met de muziek, want jij mag die mee kiezen hier. Hè. Wat mag ik voor jou spelen?
1: Je mag van mij goed doen spelen. Maar word je altijd in de zin van?
0: Ja, zeker wel. Kenny Loggins, altijd een hele fijne. Is het iets voor jou, die dansfilms?
1: Ja. Footloose, Dirty Dancing. Dat is helemaal mijn genre.
0: Fijn. Jawel. Kijk, geniet ervan. Een fijne vrijdag. Goed luid supporteren vanavond. En een leuk weekend ook alvast, hè?
1: Oké, dankjewel. Dankjewel.

Morgen hoor je hier de Vlaamse top 100. En de vraag is niet of, maar eerder hoe vaak Louis Neefs genoteerd staat. Margrietje, als je het ook in de lijst wil, je kan nog steeds stemmen tot 6 uur vanavond. En dat via de website nostalgie.plus. Het resultaat morgen dus, de Vlaamse top 100, vanaf 10 uur met Serge en ook Domi. Zometeen neem het vliegtuig richting de zon en witte stranden en palmbomen met Barbados als bestemming. En dit zijn al de Communards samen met Sarah J. Morris. Zo'n typische 80s classic. Don't leave me this way.

0: kennen het van Harold Melvin en de Blue Notes van Thelma Houston ook. Dit was de 80s dansvloerknaller van de Communards en Sarah Jane Morris. Heel leuk ook hoe die twee stemmen van Jimmy Somerville en die van Sarah Jane Morris ook zo contrasteren toch wel in dit geval. Don't leave me this way. Straks de mannen van Kiss, I Was Made for Loving You, Typically Tropical, ook met Barbados. En ik neem je mee naar het jaar 1969 met een iconisch album en een al even iconische albumhoes.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
10: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
2: De zomer van je leven.
12: Nostalgie Plus.
13: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

We zaten op Barbados met de krekels op de achtergrond. Typically tropical met de Barbados, geschreven na een vakantie daar. En ook ik neem je straks mee naar de luchthaven, naar Brussels Airport. Want de presentatrice Ellen Petrie is daar voor ons. En gaat ze opnieuw verhalen sprokkelen van reizigers. Benieuwd of het een reiziger zal zijn die ook zo ver op reis gaat. Of het toch iets dichter bij huis zoekt. Er is Kiss nu. I was made for loving you.

0: Dolly Parton met Jolene.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag word je wakker in het jaar 1969. De hele dag focussen we op de zomer van dat jaar. Met verhalen en herinneringen en natuurlijk ook muziek uit 69. Zo was dat de zomer waarin de Beatles het album Abbey Road opnamen. Het album werd iconisch, net als de hoes met de foto van de Beatles, genomen op het zebrapad voor de Abbey Road Studios. De fotograaf maakte de foto terwijl een politieagent het verkeer tegenhield. En op die foto zie je trouwens ook een oude Volkswagen Kever. Dat was de wagen van een buurman die op vakantie was. De fotograaf die probeerde de wagen nog te laten verplaatsen, maar zonder succes. De Volkswagen Kever kwam dus op de foto terecht en dat zal de eigenaar zich niet beklaagd hebben, want in 1986 kon hij zijn wagen voor veel geld verkopen aan een verzamelaar. Ik heb muziek uit het album Abbey Road en dat is de opener van dat album. Het nummer Come Together, een wat donker, bluesy nummer, geschreven door John Lennon. Een hele fijne song. Dit is Come Together van de Beatles. Yeah.

0: voor €18,99. Lunch Garden.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: De muziek kleurt ook dit uur extra zomers, dat beloof ik je, met onder andere de radio's. Eerst al Racy, Lay All Your Love On Me.
14: Your golden years, nostalgie plus.
13: Het is bijna 10 uur en Frankje Caljon heeft nieuws.
15: Goedemorgen. Criminelen gebruiken steeds vaker vakantiewoningen. Ze verstoppen er drugs of wapens of gebruiken het als onderduikadres. Dat zegt de Nationaal Drugscommissaris van Bijmers in de Standaard. Online verhuurplatformen zoals Airbnb en Booking.com zijn veel interessanter voor criminele organisaties, omdat ze flexibel en vaak anoniem zijn. Airbnb zelf zegt dat het al maatregelen neemt door bijvoorbeeld artificiële intelligentie in te zetten tegen verdachte boekingspatronen. Ook de politie en het gerecht zullen extra maatregelen nemen. In Frankrijk is een meisje van 17 gestorven toen ze de 2-0 overwinning van Frankrijk tegen Marokko op het WK voetbal vierde. Dat meldt de brandweer. Volgens getuigen klom het meisje achterop een vrachtwagen. Ze viel en werd omvergereden. Het meisje stierf ter plaatse. De chauffeur van de vrachtwagen is ook opgepakt. Frankrijk plaatste zich als eerste voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen dan mogelijk tegen onze Rode Duivels als ze een kwartfinale tegen Spanje vanavond winnen. En nog in Frankrijk breidt code rood verder uit. Het westen wordt geteisterd door zeer hoge temperaturen tot 40 graden. In 24 departementen geldt vanaf morgen code rood. In 72 andere is dat code oranje. Het is voor Frankrijk al de derde hittegolf deze zomer. En daardoor woeden er ook grote bosbranden. In de Savoie bijvoorbeeld zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen. Een helikopter brengt hen voedsel en medicijnen. Het vuur is intussen wel onder controle. Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maxima tot 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. En ook zondag blijft het nog zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima tot lokaal 33 graden.
13: Dankjewel, vrouwtje. 1 file onderweg met 5 minuten vertraging of meer. Dat is het geval op de A12 richting Antwerpen. Je schuift 5 minuten aan tussen Aartselaar en Wilrijk.
16: Van je leven.
17: Sebastian de Krop. Nostalgie.

Your Love on Me. Dit was Racy. Vanavond spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. Ik heb het er zo meteen over met Leo van der Elst, een van de lichting van Mexico 86. Trouwens, onze koning komt mee supporteren tegen Spanje. Hij is gisteren al op bezoek geweest zonder Mathilde. Ik denk dat zij van thuis uit Voogd wel. Hopelijk mag ze een dancing queen zijn vanavond, want ik heb ABBA zo meteen. En dit is al Gary Puckett en de Union Gap Lady Willpower.

0: ABBA met Dancing Queen, straks UB40, Red in My Kitchen. En ook muziek van Queen, We Will Rock You. Vanavond is het zover, de kwartfinale van de Rode Duivels op het WK voetbal. Spanje is de tegenstander en dat doet ons terugdenken aan het WK van 1986 in Mexico. Toen kwam België ook uit tegen Spanje in de kwartfinale. Het kwam tot strafschoppen en de beslissende strafschop werd gescoord door Leo van der Elst. Hij trapte ons naar de halve finale. Leo, een goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Leo, hoe vaak ben jij de voorbije dagen aangesproken op die legendarische match?
1: Het is een beetje gek. Ja, het is een beetje gek. Ik denk dat ik alle kranten gehaald heb. Televisie, radiozenders. Ja. Het is leuk, ja, het is leuk. Het is leuk, maar het mag nu wel vanavond... de wedstrijd mag nu wel beginnen.
0: Ja. Zeg, zie je zelf daar nog staan in 86? Zie je de beelden nog voor je? Neem ons even mee, hoe was dat? Je legt de bal op de penalty-stip en dan...
1: En dan ga je achteruit natuurlijk, ja. Om hem te trappen. Ik weet niet of jullie al veel wedstrijden hebben gezien, maar je merkt nu dat ze vooral eerst wat staan te trippelen en te trappelen en dan een keer stoppen en dan pas een penalty geven en hem ook vaak, heel vaak missen. Bij mij was het gewoon, ik had in mijn hoofd om gewoon zo hard mogelijk te trappen. En dan wel te zien of de bal er zou ingaan of niet. Want op een bepaald moment is de stress niet normaal hoog. En is dat ook, is dat ook wel in je hoofd, gaat er van alles rond. Maar ik had al heel snel beslist om geen hoek te kiezen, maar keihard te trappen. Ja. En zo geschiedt. Ik zeg, de rest is geschiedenis, zeg ik altijd.
0: Zeker wel. En dan alle spelers naar jou. En ja, het grappige van de zaak is, nog te denken, eigenlijk was het niet eens voorzien dat je zou trappen, hè? Toch?
1: Nee, zeker niet. Ik ben pas laat ingevallen in de tweede verlenging. En normaal gezien gingen gevestigde waarden als Erik Keres, Jan Keulemans en nog anderen gingen die strafschop nemen, maar die waren na de wedstrijd nergens te bespeuren. En dan zag ik Guy Thijs, de arme man, met een papiertje in zijn handen staan waarop slechts één naam stond. Dat was Nico Klaassen. En dan ben ik eigenlijk meer uit compassie dan echt met de bedoeling om een penalty te trappen naar hem gegaan. En ik heb gezegd, ja, ik wil eentje geven, maar het moet de laatste zijn. Omdat ik ergens hoopte dat Jean-Marie, onze keeper, er al twee ging stoppen. Maar ja, dat gebeurde niet. Hè. Dus het was plotseling de belangrijkste.
0: Ja, je hebt hem toch mogen trappen, maar het heeft jou alvast wereldberoemd gemaakt. Je bent er zelf een vraag door geworden in Trivial Pursuit, hè?
1: Ja, dat was wel heel grappig. Een paar jaar later waren we met de familie een spelletje Trivial Pursuit aan het spelen. En ik trok sport en het kaartje werd omgedraaid. En daar stond dan letterlijk op wie scoorde de beslissende strafschop tegen Spanje tijdens het WK 86 in Mexico. Dus dan ben je plots een vraag. En gelukkig wist ik het antwoord. Dat is toch wel positief. Maar ja, dan begin je toch wel een klein beetje te beseffen van... Goh, maar ik heb hier toch wel iets speciaals gedaan.
0: Zot, hè. Aan de lijn Leo van der Elst, die de winning goal maakte 40 jaar geleden op het WK in Mexico 86. Kwartfinale tegen Spanje. Net als vanavond eigenlijk. Hè. Wat denk je voor vanavond, Leo?
1: Goh, ik lees en ik hoor dat de Spanjaarden favoriet zijn. Dat zal ook wel zo zijn, denk ik. Maar als je een percentage moet uitdrukken, 70-30 zeggen de meesten en ook de kenners. Laat me dan even geen kenner zijn, maar een supporter. En ik zeg heel graag 50-50. Ik heb de Spanjaarden een paar keer bezig gezien tijdens het WK. Ze hebben nog niemand naar huis gespeeld. Belgen ook een beetje moeilijk tot hier, maar toch al een paar goede wedstrijden gespeeld, onder andere tegen de Verenigde Staten. Dus ik schat 50-50. Het wordt moeilijk, hè, sowieso. Want,
0: waar ga jij kijken? Spaniel...
1: Wat zegt u?
0: Waar ga jij kijken?
1: Ik ben uitgenodigd door vrienden die een barbecue gaan aansteken. Het is goed weer. Dus ik denk dat ik daar ga kijken.
0: Ja, oké. Pronostiekje als afsluiter?
1: Wel, ik ga mijn voorspellingen van de laatste dagen trouw blijven. We spelen gelijk en we winnen na strafschoppen.
0: Voilà, en wie scoort de beslissende penalty dan?
1: Hans van Aken.
0: Ja, een clubboy, voilà. Zo moet het zijn. Fijn. Goed, Leo, heel erg bedankt. Goed supporteren vanavond. En laten we hopen dat het lukt, hè, voor de Duivels.
1: Absoluut, dankjewel hoor.

0: Red in My Kitchen van UB40. Zometeen Queen, We Will Rock You dus. En ook eentje gelinkt aan de Franse top 100 van komende dinsdag. Eentje van Gilbert Bécaud.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Morgen is het de Vlaamse top 100 bij Nostalgie Plus. En dinsdag vieren we de Franse feestdag met een top 100. Dit mag er voor mij in L'Important c'est la rose van Gilbert Beco. Ga ook stemmen op nostalgie.plus.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Een nieuwe dag en ook vandaag staat presentatrice Ellen Petri voor ons op de luchthaven in Zaventem op Brusselse airport. En dat om verhalen te sprokkelen, want ja, een luchthaven, dat is toch altijd meteen vakantiesfeer. Heel wat mensen vertrekken op reis of keren misschien al terug, dat kan uiteraard ook. En zo staat Ellen bij een dame die aan het wachten is op haar neef uit Schotland. En gek genoeg doet ze dat met een waterpistool in haar hand.
2: Mevrouw, hallo.
3: Hallo.
2: Je hebt iets heel speciaals vast voor iemand welkom te heten. Oftewel, is dat een kindje?
3: Dat is mijn neefje. Ai, neef.
2: En van waar komt hij?
3: Die komt van Schotland.
2: En die woont daar?
3: Die studeert daar. Ja.
2: En jij komt die afhalen?
3: Samen met mijn papa. Ja.
2: En wat is het verhaal achter dat waterpistooltje dat jullie hebben?
3: Ik ben last minute meegekomen. Ik zou eigenlijk moeten werken nu. En ik heb geen spandoek bij. Dus ik dacht, ik moet een alternatief. Ik moet toch iets bij hebben. Ik vond geen ballonnen. Ik vond geen spandoek.
2: Maar het is wel, hij wordt wel in de watten gelegd. Is hij zo'n beetje, dat is een oudste, dus ook wel ja, toch een beetje de poulani.
4: Voilà, je zegt het zelf. Ja, ja, dat is, het is de eerste, het is de oudste. Hij zal altijd de eerste en de oudste blijven. Zo is dat.
2: Dus het gaat wel een beetje emotioneel zijn voor jou om hem dan weer terug te zien.
4: Hij mag altijd komen. Het is de lieveling. De lieveling.
2: Oh. En wat studeert hij daar?
4: Hij studeert daar... Ja, het is eigenlijk een combinatie van topsport en...
2: En topsport in?
4: Golf. Golven, ja.
2: Wow.
4: Ja.
2: En golf jij ook? Zit dat in de genen?
4: Nee, dat zit... De papa heeft dat wel, maar de opa niet. Ik heb dat helemaal niet. Nee. Maar ik ben wel zijn grootste supporter.
2: En wat is het eerste wat je nu met hem gaat doen?
4: Naar huis rijden. En het zwembad induiken.
2: En zijn er zo dingen gepland dat je zegt... Nu heb ik hem hier. Ik ga deze zomer met hem op vakantie. Ja, of kan
4: wij gaan hem gewoon vertroetelen.
2: Oh, en dat houdt in?
4: Dat houdt in op het eten komen. Dikwijls op het eten komen. En dan meegaan als hij wedstrijden moet gaan spelen. Want het is niet omdat hij nu naar huis komt dat hij geen wedstrijden heeft. Hè. Nu speelt hij hier wedstrijden. Dus hij blijft bezig.
2: Ben je iemand die altijd de hele familie gaat halen van de luchthaven? Of is dat nu enkel een uitzondering?
4: Volgende week moet ik weer voor de andere zoon. Dan vertrekt hij. Dan ben ik weer chauffeur voor hem.
2: Het is ongelooflijk. Maar ik straks uw nummer. Moest ik vertrekken of willen komen aan dat je mij komt?
4: Ja, zeg maar wanneer en waar dat je naartoe wilt. Ik breng je wel.
2: Fantastisch. Geniet heel vast van uw kleinzoon en van de mooie zomer.
4: Dank je wel. Nostalgie Plus.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Ray Parker Jr., goede herinneringen ook aan de film. Alhoewel, ja, ik als kind natuurlijk ook wel een beetje schrik had van de spoken Ghostbusters. Ray Parker Jr., wat zijn jouw plannen voor het weekend? Hopelijk iets leuk. Ik ga straks mijn zoon van judokamp halen. Die is daar 5 dagen geweest, dus die zal ongetwijfeld heel blij zijn om terug te komen naar huis. Vanavond supporteren voor de Rode Duivels. In het weekend willen we het openluchtzwembad bij ons in de buurt gaan opzoeken. Een beetje swimming in the pool. En dat is wat we muzikaal over een paar minuten ook gaan doen met Bart Peters en de radio's. Eerst de grootheid Rod Stewart. En de vraag, do you think I'm sexy?

0: Rod Stewart, hij is een van de vele artiesten die gereageerd heeft op het overlijden van Bonnie Tyler. We hadden een beetje dezelfde stijl van zingen, zegt hij. Maar ze was vooral een goede vriendin. Iemand die je diep wist te raken. Ik mis je, Bonnie, schrijft hij op zijn Instagram. Rod Stewart, do you think I'm sexy? Zometeen de radio's en ook chic met Good Times.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot -70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: hoteltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: De zomer van je leven.

0: Chic bij Nostalgie Plus. Dit was Good Times.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag nemen we jou mee terug naar het jaar 1969 met herinneringen en verhalen natuurlijk aan de zomer van dat jaar. Wel, de zomer van 1969 is een zomer waarin astronaut Neil Armstrong als eerste mens een voet zette op de maan. Dat gebeurde op 21 juli om 4:04 Belgische tijd. Armstrong stapte van de ladder van de Apollo 11 en sprak deze legendarische woorden.
2: It's one small step for man.
0: Ja, zijn collega Buzz Aldrin die volgde en samen verbleven ze 2,5 uur op de maan. Ze verzamelden stenen, namen proeven, maakten foto's en verplantten natuurlijk ook de Amerikaanse vlag op de maan. Want ja, de VS en Rusland die waren al lange tijd verwikkeld in een ruimtewedloop. En nadat Yuri Gagarin in 1961 de eerste mens in de ruimte was, wou Amerika koste wat kost als eerste op de maan landen. En zo gebeurde dus op 21 juli 1969 met Neil Armstrong. Echt ja, honderden miljoenen mensen die keken wereldwijd naar dat moment. En zeker in Amerika was het een grote gebeurtenis. Dit is muziek uit de zomer van 1969. Proud Mary van CCR.

Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Straks is Lener vanaf 3 uur in de zomer van je leven. En Leen kijkt natuurlijk ook vooruit naar de match van de Rode Duivels. Vanavond om 9 uur, kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje. Leen die gaat naar Amerika bij Ludo van der Wallen. Hij is de chef voetbal van het Nieuwsblad en praat ons bij over de wedstrijd met de laatste weetjes vanuit het Belgische kamp. En Leen gaat ook naar Spanje. Want daar is een luisteraar van Nostalgie Plus, Sofia, die op vakantie is in Spanje. En eigenlijk in het hol van de leeuw naar de match tussen België en Spanje gaat kijken. Dat moet ongetwijfeld wat geven. Leen dus vanaf 3 uur. En Domi is er zometeen al na 11 uur met ook bij hem heel wat zomerse muziek. Een Summer Holiday van Cliff Richard bijvoorbeeld. Als een van de allereerste. Maar ook Santa Esmeralda staat klaar. Veel plezier. Dit is Linda Ronstedt nu nog met Blue Bayou.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Alla, jong.
5: Korting tot min 70%.
6: Procent?
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: Ice Adventure.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
3: Richie.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
9: Ja.
10: Carrefour.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is a mosselen van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
13: Lotto is op zoek naar een neus.
14: Oh? Een neus begot.
13: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
15: Of thee in India.
13: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
15: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
16: C'est si bon.
13: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
17: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
18: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
19: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DreftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
22: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
23: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
22: Echt?
23: Echt waar?
21: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
24: Een zeer goede morgen. Welkom bij Nostalgie Plus op deze vrijdag, de 10e juli. Ik ga zo meteen beginnen met Santa Esmeralda. En Don't Let Me Be Misunderstood. Maar eerst is er het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. De kustgemeente Knokke-Heist verstrengt de strandregels. Het gemeentebestuur verbiedt draagbare Bluetooth-speakers. Als je daarop muziek afspeelt en je andere strandgangers stoort, riskeer je een gasboete voor overlast. Je mag ook geen zeep gebruiken onder de stranddouches, want die zijn niet aangesloten op het openbare rioleringsnet. De douches zijn er enkel om het zout vlug van je af te spoelen na een duik in de zee. 6 jaar geleden kondigde Knokke-Heist al aan dat je een boete krijgt als je in ontbloot bovenlijf of met bikini door de straat loopt. Ook dat blijft gelden. In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder het verkeerde kind meegenomen uit het kinderdagverblijf. Gelukkig had de oma dat wel snel door en bracht het kindje terug. Het personeel ging ervan uit dat een oma haar kleinkind herkent. De situatie is besproken met de betrokken ouders en het personeel gaat overleggen hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. In Utrecht in Nederland protesteren honderden mensen aan het justitiegebouw. Ze zijn boos omdat 2 mannen van 45 en 48 zijn vrijgesproken voor een verkrachting van een meisje van 17. De rechter oordeelde dat er geen bewijzen zijn dat het meisje zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van een verkrachting te kunnen spreken. Het meisje van 17 vroeg vorig jaar een lift van de 2 mannen toen ze niet thuis raakte, een avondje op café. Ze werd op een parkeerterrein verkracht. Het Openbaar Ministerie gaat wel nog in hoger beroep tegen de vrijspraak. Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden. En ook zondag blijft het zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima tot lokaal 33 graden. Ook volgende week blijft het nog zeer warm met veel zon.
0: De zomer van je leven.
1: Domi Krommen.

En met de vrolijke klanken van Cliff Richard laten we de dagelijkse sleur officieel achter ons en trekken we op zomervakantie. Summer Holiday hoorde je uit de gelijknamige soundtrack waarin Cliff Richard als acteur ook te zien was in 1963. De zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus met Rob de Nijs. Die komt eraan na Donna Summer, the Queen of Disco, Bad Girls.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja, en het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Kom, laat je eens.
12: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
11: Kom, laat je inspireren.
12: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
11: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
12: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
13: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

zomers en een klein beetje ondeugend. Exile met Kiss You All Over. Je voelt de lome zomeravond bijna zo je huiskamer binnenrollen met een plaat als deze hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven met nog mannen die een patent hadden op zomerse liedjes. The Beach Boys.

daar is het nog even op wachten. Op die Indian Summer, Joe Dassin, L'été Indien. En daarmee bevonden we ons in 1975. Begin jaren 80 was Michael Jackson razend populair dankzij het album Thriller. En dat bracht Motown op het idee om wat oud werk als nieuw werk uit te brengen in de jaren 80. Dit kwam oorspronkelijk uit 1973 en past helemaal bij de soundtrack van de zomer.

Als je straks naar het strand trekt, kan je er misschien ook wel eentje tegenkomen. Een message in a bottle. En nu naar de country grootheid Johnny Cash hier bij Nostalgie Plus. Hier is Ring of Fire.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de Zomer Top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De Italo Dance van Fun Fun bij Nostalgie Plus. Dat klinkt pas zomers, dat was Color My Love.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zetten we de zomer van 1969 centraal. En die zal de geschiedenis ingaan als de zomer waarin Eddy Merckx op 20 juli de Ronde van Frankrijk wint. En één dag later astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette. De kort daarna gevolgd door Buzz Aldrin. Apollo 11 was de missie van het Apollo-programma die 5 dagen eerder de eerste mensen op de maan lanceerde. Dat was op 16 juli. En het was ook de zomer van Stevie Wonder en zijn grote hit My Sharia Moore.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Goedemiddag, wat zou je zeggen van hits van Lulu, James Brown en zometeen Roxy Music om dit uur mee te beginnen. Love is the drug. Your golden years, nostalgie. Eerst tijd voor het middagnieuws, want het is 12 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bijna 3800 leerlingen krijgen vanaf 1 september 3 extra uren Nederlands in het eerste middelbaar. Dat is ongeveer 5% van de instromende leerlingen. Het is een maatregel van Vlaamse onderwijsminister Demir om het niveau van het Nederlands in de scholen op te krikken. De extra taaluren zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Scholen reageren wel kritisch, want de extra uren komen bovenop de gewone lesuren. Bijna 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. Dat blijkt uit een inspectie van Brussel Mobiliteit. Vorig jaar kregen van de 142 onderzochte bruggen zelfs 2 de allerslechtste score. En zijn dus ronduit gevaarlijk. Ook 23 andere kunnen gevaarlijk worden als ze niet dringend worden hersteld. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende op- en afritten van de Brusselse ring. Bevoegd minister Elke van den Brand belooft dit najaar een investeringsplan. Maar volgens haar komt de veiligheid nergens in het gedrang. En in het zuiden van Spanje zijn nu nog zeker 19 mensen vermist na de zware bosbranden in de regio Almeria. Eerder werden al 11 doden geteld. De slachtoffers zijn wellicht toeristen. De brand brak uit in de regio van Andalusië, waar veel Belgen een vakantiewoning hebben. Het is nog niet duidelijk of er ook Belgische slachtoffers zijn. Het is een van de dodelijkste bosbranden in de regio. De oorzaak is wellicht een losgeraakte elektriciteitskabel. Het is zonnig met enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en tot 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden en ook zondag blijft het nog zonnig met af en toe enkele hoge wolken.
9: De zomer van je leven.
10: Domi Krommen.

0: Een van de vier winnaars van het Songfestival in 1969. En een van die winnaars heette Lulu. Dat was Boom, Bang, Bang. Straks komt Michel nog een keertje langs met zijn eigenzinnige keuze hier bij Nostalgie Plus. De hele zomer lang hoor je hem ergens tussen 12 en 1. June Lodge en Prince Mohammed. Daar krijg je ook zin in de zomer van Someone Loves You Honey. Na James Brown. Hier is Sex Machine.
1: Go ahead. I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three, four.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.

De opvallende stem van Suzy Quatro, die heel wat meiden heeft geïnspireerd om ook de rock'n'roll muziek in te duiken. In 78 had ze een grote hit met If You Can't Give Me Love. Morgen is het 11 juli, dan is het de Vlaamse feestdag. En dat gaan we hier vieren met de Vlaamse Top 100. Alleen maar Vlaamse producties morgen de hele dag. Stemmen kan je nog altijd via onze website nostalgie.plus. Dat zou bijvoorbeeld op deze van de New Inspiration kunnen zijn. Een van hun hits was I See No Reason Why.

0: Follet en Vacances.
1: Prettige middag. Twee bekende instrumentalisten vonden elkaar in de zomer van 1988. Zij speelde dwarsfluit, hij dirigeerde het stokje, maar was een heel beroemde orkestleider. Berdien Stenberg en James Last.

4 word je toch instant vrolijk van. Ik in ieder geval. Het album, want ze hebben een volledig album opgenomen, heette Flute Fiesta. Ik liet al een stukje horen van Ayacucho, bijna de hele plaat, want het duurt amper 2 minuten. Dat was De Trekker. Ayacucho, compositie van Sergio Arriagada, een Chileense multi-instrumentalist die in Frankrijk talrijke studieboeken over fluit en solfège publiceerde. Hij was ook een hoogleraar fluit- en muziekpedagogie. Hansi Last, de echte naam van James Last, en Berdina Steunenberg, want zo heet Berdine in feite. Zij wordt op 30 juli 1969, James Last overleed op 9 juni 2015, op zijn 86ste. Woorden zijn hier niet voor nodig. Je komt gewoon in zomerse stemming met Ayacucho van James Last en Berdine Steunenberg.

0: everywhere.
1: Het is Solden bij AS Adventure.
2: Solden bij AS Adventure.
1: AS Adventure.
2: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
1: Ik weet het.
2: Zeg het dan.
1: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
2: Sorry.
1: Dus niks.
2: Allo, jong.
1: Korting tot -70%.
2: Procent?
1: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

John Travolta, Olivia Newton-John, die grote hit die de zomer van 1978 kleurde. You're the one that I want. Softcell, die komt eraan. En dat was omdat Mark Elman van Softcell een grote hit, grote fan was van de muziek van Gloria Jones. En hij maakte zijn eigenzinnige versie van Tainted Love. Daar moet je nog even op wachten. Die is er na deze van de Bee Gees.

0: Chicago Died van Paper Lace uit Engeland, 1974. Maar voor de zomer van je leven gaan we vandaag ietsje verder terug in de tijd.
1: De zomer van je leven.
0: Want we zitten vandaag in de zomer van 1969. Het jaar waarin op 15 juli in Dinant, bij een afdalen van een steile helling, de remmen van een Nederlandse bus dienst weigerde. En daarop schoot hij door een hek en stortte de Maas in. De chauffeur en 20 passagiers kwamen om het leven. De reisleidster en 3 vakantiegangers wisten te ontsnappen uit de bus. Allemaal op 15 juli 1969. Het jaar waarin Elvis Presley een van zijn grootste classics afleverde ook. Deze Suspicious Minds. Because

0: periode zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
1: Crevel, leef beter. Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Zomerse klanken uit eigen land, zometeen de Dinky Toys, I Can Keep My Hands Off You. En zometeen Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Your golden years, nostalgie. En zo werd het 1 uur en dan is het tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In de Duitse stad Keulen worden op dit moment meer dan 4000 mensen geëvacueerd nadat er een bom is gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilogram die nu onschadelijk moet worden gemaakt. De directe omgeving, waaronder een kinderziekenhuis, wordt nu ontruimd. Vorig jaar nog moesten in Keulen 20.000 mensen hun huis of werk verlaten toen verschillende bommen werden aangetroffen. Dat was toen de grootste evacuatie voor een bom sinds de jaren 40. Keulen was een van de zwaarst gebombardeerde steden in Wereldoorlog 2. Er geraakt meer informatie bekend over de dodelijke slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje, in de provincie Almeria. Volgens de regionale minister van Volksgezondheid kwamen 7 mensen om het leven toen ze te voet aan de vlammen wilden ontsnappen. 4 andere slachtoffers werden samen aangetroffen in een voertuig met een stuur aan de rechterkant. En dat lijkt erop te wijzen dat zij de Britse nationaliteit hadden. De minister vermoedt dat er ook Belgen zijn omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn ook nog 19 mensen vermist en de brand is nog niet onder controle. Bijna 3.800 leerlingen krijgen vanaf 1 september 3 extra uren Nederlands in het eerste middelbaar. Dat is ongeveer 5% van de instromende leerlingen. Het is een maatregel van Vlaams onderwijsminister Demir om het niveau van het Nederlands in de scholen op te krikken. De extra taaluren zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Scholen reageren wel kritisch, want de extra uren komen bovenop de gewone lesuren. Veel zon over het hele land, alleen enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden en ook zondag hetzelfde weer. Veel zon, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.
7: De zomer van je leven.
8: Domi Krommen.

Ze hadden een patent op zomerse muziek en ze kwamen uit eigen land. En dat is dan nog extra straf. De Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You. De Bart uit Nederland straks. Boudewijn de Groot heeft flink wat pareltjes afgeleverd. Een van die pareltjes heette Verdronken Vlinder. Die heb ik voor je klaarstaan na The Ricci Family.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
17: Serieus?
16: Ja, ja. En het is weer nee.
18: Nee tegen BTW?
16: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
17: Nee, nee.
16: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
19: Gelijk wij.
16: Wat gaan we doen?
19: We gaan gaan, hè.
16: En wat mogen we niet vergeten?
18: Ons kortingkaart van 5%.
17: Voilà.
20: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

De iconische themasong van de tv-serie Beretta ingezongen met een onmiskenbare funk-vibe van Sammy Davis Jr. Keep Your Eye on the Sparrow. Dat was Beretta's team bij Nostalgie Plus. José Feliciano zometeen uit 71. Que Sarah, die komt eraan na Leo Sayer.

Het verhaal van een jongeman die zijn geboortedorp verlaat om de wijde wereld in te trekken. Niet wetend wat de toekomst zal brengen. Mooi samengevat door José Feliciano en Que Sara. Gisteren overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. Veel te vroeg. Ga ze zo meteen nog een keer voor je draaien met It's a Heartache. Na een van de themasongs van The Summer of Love van 1967 met The Flower Pot Man.

0: Het was wel een tijdje duidelijk dat het niet goed met haar ging. En gisteren kwam het nieuws dat ze overleden is op 75-jarige leeftijd. Bonnie Tyler in 1978, lang vooraleer ze een grote hit zou hebben met Total Eclipse of the Heart, had ze er al eentje met It's a Heartache. Straks hier bij Nostalgie Plus, Volare van Al Martino en Phil Collins staat klaar. You Can't Hurry Love.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.
7: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
8: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
7: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
7: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
8: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
8: Maar sa, zo'n schone lounge staat.
10: Mm-hmm.
9: Mo, hij komt ook van de Weber.
8: In Gent of Deinze?

0: gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven. Your goal.

0: Domenico Modugno deed in de jaren 50 al mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat was met het liedje Mel Blue, Di Pinto Di Blue, beter bekend als Volare. Meer in een dansversie in 1975 door El Martino.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zetten we de zomer van 1969 centraal hier bij Nostalgie Plus. De zomer waarin op 9 augustus in Los Angeles de hoogzwangere actrice Sharon Tate, die getrouwd was met regisseur Roman Polanski, samen met kapper Jake Sebring en 3 andere mensen vermoord werden door de Manson Family. En op 10 augustus werd een ander echtpaar, het echtpaar Lino en Rosemary LaBianca, door diezelfde Charles Manson familie vermoord in Los Angeles. Gruwelijke feiten in die zomer, maar gelukkig was er ook goede muziek van Sly and the Family Stone.

Als één simpel liedje genoeg zou zijn om de wereld te verbeteren en vrede te brengen en de pijn van een ander te verzachten, dan zouden we het allemaal de hele dag meezingen. Eros Ramazzotti, Se bastas una canzone, hier bij Nostalgie Plus. En nu naar wat andere tonen in 1970. In hogere sferen met Norman Greenbaum, die de Spirit in the Sky.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code yellow!
5: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà!
9: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Code yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
13: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
14: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
13: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
14: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.com.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Straks nog een keertje terug naar de zomer van de Flower Power. Flowers in the Rain van The Move. Dat is voor na Tony Christie zometeen. En is this the way to Amarillo? Eerst maken we tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er zijn officieel Belgen vermist bij de Spaanse bosbranden. Dat heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zo net bevestigd. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat, maar de Belgische diensten proberen wel in contact te komen met alle landgenoten in de regio. De lokale minister van Volksgezondheid heeft sterke vermoedens dat er ook Belgische slachtoffers zijn, maar dat is dus nog niet bevestigd. De dodentol in de Spaanse provincie Almeria staat momenteel op 11 slachtoffers. Meer dan 3000 hectare natuurgebied zijn al afgebrand en de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet. Dat zegt de Europese Commissie na een onderzoek. Europa voerde een onderzoek naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En hun conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies zoals automatisch afspelen en eindeloos scrollen. De hersenen van de gebruikers werken zo op automatische piloot en dat leidt tot verslaving, zegt Europa. De Commissie vraagt Meta nu om die verslavende functies uit te schakelen, anders dreigt een monsterboete. Vlaams begrotingsminister Weitz heeft zo net meer details gegeven over het wegenvignet dat ons land vanaf volgend jaar zal invoeren. Zo'n vignet is verplicht vanaf 1 mei 2027 voor buitenlanders en voor de Belgen die op autosnelwegen, autosnelwegringen en gewestwegen willen rijden. Het is geen klassieke sticker, maar je kan het digitaal aankopen en je wordt dan gecontroleerd door je nummerplaat te scannen. Je kan kiezen voor een vignet van 1 dag dat zo'n 10 euro kost, tot 1 jaar dat rond de 100 euro zou kosten. Wie geen vignet heeft en betrapt wordt, betaalt een boete van 70 euro. Om te vermijden dat dit een extra belasting wordt voor de Vlamingen, wil de Vlaamse regering de verkeersbelasting hervormen. Veel zon over het hele land, alleen enkele hoge wolkenvelden en maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden en ook zondag hetzelfde weer. Veel zon, enkele hoge wolken en maxima tot 30 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.
4: Zomer van je leven.
5: Domi Krommen.

Er zit wat radiogeschiedenis bij deze plaat. Op 30 september 1967 ging BBC Radio 1 de lucht in. En de allereerste plaat die daar gedraaid werd, was deze van The Move, Flowers in the Rain. Straks zomerse klanken waar we blij van worden, waar we extra warm van worden, met Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Eerst ABBA, hier is Mamma Mia nog een keer.

0: August Darnell, beter bekend als Kid Creole, met een behoorlijk pikant en complex familiedrama samengevat in een vrolijk liedje in 1982. Dat was Annie, I'm Not Your Daddy. Straks gaan we naar de jaren 70 met die krullenbol die Gilbert O'Sullivan heet. Get Down, komt eraan.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is Solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Allo, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
8: Schatje, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
8: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
11: Echt?
12: Echt waar?
10: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

De Motown Classic van Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. Volgende week is het 14 juli, 14 juillet. Dan is het Franse Nationale Feestdag, vieren we de hele dag. Met bij Nostalgie Plus, met een top 100 met alleen maar Franse liedjes. Een van de liedjes waarop je eventueel zou kunnen stemmen is deze van Julien Clerc.

Het begin van een ware revolutie, van een genre dat wel furoren zou maken. Tot de dag van vandaag nog, de Sugar Hill Gang. De basis van de rap, Rapper's Delight, 1979. En daarvoor de zomerse klanken van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Met Rhythm Is Gonna Get You. Straks Rob de Nijs en Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Nu eerst Steve Miller.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.

Dat had er misschien een klein beetje mee te maken. Freddie Mercury in het achtergrondkoortje van deze Andrew Golds. En Never Let Her Slip Away. Die was toevallig in de studio met Queen aan het werk. En ja, het was een mooi en teder eerbetoon aan de liefde. Dat je na de laatste noot nog lang bijblijft. Never Let Her Slip Away. De eerste hit van Daryl Hall en John Oates komt er zo meteen aan. En daarmee gaan we terug naar 1976. Rich Girl voor na Rob de Nijs.

0: En hiermee maakten ze hun debuut in 1976, Daryl Hall en John Oates met Rich Girl. Vandaag zetten we de zomer van 1969 centraal.
1: De zomer van je leven.
0: En dat was de zomer en het jaar waarin de invoering van de postcode in België een feit was en dat het rijbewijs officieel werd ingevoerd op 1 januari van dat jaar. En het was ook de zomer waarin de Beatles hun laatste album opnamen, Abbey Road, en voor de foto van de hoes werd er op 8 augustus het zebrapad voor de Abbey Road Studios gekozen om die legendarische foto op het plaatje te zetten. En het was ook de zomer waarin we stilletjes aan afscheid zouden nemen van Diana Ross als een van de leden van de Supremes. Someday We'll Be Together stond op dat moment in de hitparades.

0: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee. We nemen stilaan de vlieger voor een lange vlucht door helemaal naar de hoofdstad van Jamaica met Lou en de Hollywood Bananas.
2: Your golden years, nostalgiepus.
0: Eerst het nieuws van 3 uur krijgen we van Quinten Jordens. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Dit weekend krijgen we de eerste grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Dat voorspellen de mobiliteitsorganisaties. Op alle drukke verkeersassen in Europa worden files verwacht. In Frankrijk en Duitsland is het morgen aanschuiven op de autosnelwegen in het zuiden, net als aan de Alpenpassen in Oostenrijk en Zwitserland. Wie dus kan, vertrekt beter op zondag. En als je toch op zaterdag vertrekt, vertrek je best rond 11 uur in de voormiddag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB ben je dan gemiddeld het minst lang onderweg. Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet. Dat zegt de Europese Commissie. Europa heeft een onderzoek gevoerd naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En de conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies als automatisch afspelen en eindeloos scrollen. Functies die leiden tot verslaving, zegt Europa. De Commissie vraagt Meta nu om de verslavende functies uit te schakelen en anders dreigt een monsterboete. En het is nu ook officieel. Nathan de Kat maakt de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. Dat maakte de Duitse club zo net bekend. Anderlecht probeerde de jonge middenvelder nog langer aan boord te houden. Na nog maar zijn eerste profseizoen, maar dat is dus niet gelukt. Het zou wel zo'n 20 miljoen euro krijgen voor de Kat, met nog 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Volgens de Kat, die volgende week 18 jaar wordt, kan hij zich bij Hoffenheim bewijzen in een Europese topcompetitie en was ook Europees voetbal belangrijk in zijn keuze. Een zonovergoten vrijdag met hier en daar enkele hoge wolkenvelden. Het is en blijft warm bij maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Meer van dat dit weekend met morgen zon en tot 32 graden. En zondag ook zonnig, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.
0: Dank je, Quinten. Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan een uur van Machelen tot Wemmel. Daar staat een defect voertuig. Dat is niet ver, hè, Machelen-Wemmel. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een half uur van Zemst tot Rumst. Op de R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lumme-Antwerpen 20 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. R2 Antwerpen-Beveren, daar verlies je een kwartier van de A12 Liefkenshoek-tunnel. Daar ligt een obstakel op de weg. R1 Antwerpen Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel, ook door een defect voertuig. A12 Bergen op Zoom, Antwerpen, een kwartier van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
4: De zomer van je leven.
5: Leen de Marais.

in Jamaica. Het is hier al warm genoeg. Dat hoeft niet voor mij daar helemaal naar Jamaica. Een zeer goede middag iedereen. Laatste werkdag van de week. En wat voor een. Het is matchdag vandaag. En ik zag vanochtend toch hier en daar een Belgische vlag opduiken. Ik moet eerlijk zeggen, het ontroerde mij bijna. Wij zijn geen Nederlanders, hè. Die massa-hysterie, die kennen wij niet. Dus voorzichtig zo hier en daar. Ik vind dat eigenlijk wel tof. Rustig blijven tot vanavond 9 uur en dan alles geven. En tot die tijd gaan we je aangenaam bezighouden hier bij Nostalgie Plus met zometeen muziek van Queen. Na een mooie samenwerking van Robert Palmer en UB40. Welkom bij Nostalgie Plus.

Een van die vele queens waar wij zo dol op zijn. Queen, dat is zoals een goede wijn. Dat wordt beter met ouder worden, vind ik. Hè? Hier is Frida Payne en Band of Gold.

0: Uit 1970, deze Band of Gold van Frida Payne. Zo dadelijk hier bij Nostalgie Plus. 1/4 van de Beatles, maar welk 1/4? Echt, dat is de vraag. Hè. Daarvoor zal je moeten blijven luisteren om dat te weten te komen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Dat vierde Beatles, dat was Maca dus. Ingrid vertrekt morgen vroeg met een vliegtuig richting Spanje. Ze zou Ellen wel eens willen tegenkomen, stuurt ze. Want wij zijn ook met een hele bende, het zou ambiance zijn. En dan bedoelt ze natuurlijk Ellen Petrie, die met de microfoon in aanslag naar vertrek- en aankomstverhalen luistert op de luchthaven. Ingrid, ik denk dat Ellen ook een weekendje vrij heeft, maar ik wens jou natuurlijk een goede vlucht en een prettige vakantie toe. En zometeen een vakantieverhaal dus bij Ellen. We gaan niet naar Pluto, we blijven gewoon in België.

0: Ribbe de Bie met Petri.
1: Ellen Petri staat ondertussen in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem. En als Ellen een mooi verhaal ruikt, dan stevent ze daarop af.
2: Mevrouw, ik zie dat jij hier aan het reizen bent met twee kleine kinderen. Helemaal alleen, heel veel bagage.
3: Ja, inderdaad, maar de papa is nog onderweg. Die is even zijn auto gaan wegzetten, ja.
2: Hoe heet jullie?
3: Nathalie Hermans.
2: Nathalie, en wat is jouw naam?
4: Lauren.
2: Lauren?
4: Ja.
2: En jij? En Emilie, de grote zus. En jullie zijn al ingecheckt?
3: Nee, nog niet. Ah ja, dat is al in orde.
2: En met twee kleine kindjes gaan reizen?
3: Ja.
2: Hoe is dat?
3: Die zijn superbraaf. Ja, ze hebben eigenlijk een paar dingetjes mogen kiezen voor hun bezig te houden op het vliegtuig. Dus die gaan dat superflink doen. Hè.
2: Hebben jullie jullie eigen valiesje gemaakt?
4: Ja.
2: En wat moest zeker in jouw valies zitten? En de andere zus is maar aan het influisteren. Jij mag dat ook zeggen, hè?
5: Tandenborstel.
2: Je tandenborstel. Heb je die meegenomen? Wel proper kinderen, hè?
3: Dat is belangrijk, inderdaad.
2: En waarom Malaga?
3: Omdat de schoonouders daar een appartementje hebben waar wij elk jaar naartoe kunnen. Dus dat is wel superleuk.
2: Ja, en zij zijn daar ook?
3: Nee, die zijn hier in België nu. Dus het is voor ons nu. Dus okay. Ja, superleuk, hè?
2: En elk jaar opnieuw gaan jullie daar naartoe? Dus je kijkt daar naar uit, je kent die mensen? Of hoe gaat dat daar?
3: Ja, we kennen al de buren, we kennen het gebouw, we kennen heel veel restaurantjes in de buurt waar we naartoe gaan. Dus ja, het is een beetje thuiskomen. Hè.
2: Ah, het is een beetje thuiskomen, ook voor de kinderen?
3: Ja, want zij was zelfs bezig gisteren van, oh ja, we gaan in dat zwembad. Dus ze weten goed wat er komt eigenlijk, dus dat is wel fijn.
2: Ja, dus incheck is al gebeurd. Ze biedt zo door een beetje de security. Is dat ook altijd stress met kinderen?
3: Toch wel een beetje, ja. Ja. Vooral zo of dat mama niet wordt tegengehouden. Want je hebt altijd zo wel iets aan dat een aardspel
2: toch. Ze halen mij daar elke keer uit om toch zo een drugstest of iets te doen.
3: En dan denk ik inderdaad, ik heb niks gedaan. Maar inderdaad, ja. Ja.
2: En hebben zij zo vliegangst of vliegtuig? Is dat soms helemaal in paniek dat de mama moet helpen?
3: Nee. Het is alleen een discussie op voorhand wie aan het raam gaat zitten. Maar dat is al uitgesproken.
2: En is dat de heenvlucht, de een- en de terugvlucht?
3: Ja, inderdaad. Dat is afwisselend. Dat is al... in orde.
2: Oké. Ja. Fijne vlucht alvast. Doei. Nostalgie Plus.

ook geen missen stem, hè, deze Bobby Blue. Op de E19 Brussel-Antwerpen is dat, verlies je bijna een half uur van Zemst tot Rumst. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Brusselse Buitering een kwartier van Machelen tot Vilvoorde-Koningsloo. Brusselse Buitering nog een kwartier van Grimbergen tot Jette. E313 Lumme-Antwerpen 12 minuten van Massenhoven tot Wommegem. R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linker Oever tot Antwerpen-West. En op de R2 Antwerpen-Beveren verlies je ook 10 minuten van de A12 tot Lillo. De zon.

0: I'm a Believer. Ja, maar geloof je ook, De Kleine Leugentjes, bezongen door Fleetwood Mac. Oordeel vooral zelf zometeen.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
7: Solden bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre.

goed met jou zit. Maar ik geloofde ze hoor. De jongens en meisjes van Fleetwood Mac. De song Late Again van Steeler's Wheel werd voor Stuck in the Middle with You uitgebracht, maar deed niks. Maar na het succes van Stuck in the Middle dachten de bandleden, weet je wat, we gaan dat nog eens proberen. En jawel, dat ging al veel beter.

0: gewoon Lady Gang Steelers Wheel.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan nog eens naar ons jaar van vandaag, 1969. Op 3 juli 1969 sterft Rolling Stones-gitarist Brian Jones. Hij verdrinkt dan in het zwembad van zijn huis in Engeland. Een maand eerder was hij uit de band gezet. Dus ik moet eigenlijk zeggen ex-Rolling Stone. Hij was uit de band gezet. Omdat de overige bandleden oordeelden dat hij niet in staat zou zijn om te toeren. En dat was het plan. Een tour door Amerika. 10 juli 1969 wordt Brian Jones dan begraven in Cheltenham, zijn geboorteplaats. Hij was maar 27 jaar oud. 1969 bracht Mary Hopkin haar single Goodbye uit. Geschreven door een man die een groot bewonderaar was van hem. We hebben hem zelf al gehoord vandaag. Paul McCartney, hier is ze.

0: bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie, adventure is everywhere.
13: Het is solden bij AS Adventure.
14: Solden bij AS Adventure.
13: AS Adventure.
14: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
13: Ik weet het.
14: Zeg het dan.
13: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
14: Sorry.
13: Dus niks.
14: Alla, jong.
13: Korting tot min 70%.
14: Procent.
13: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
12: Ice Adventure.
15: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
16: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
17: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
18: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
19: Veel bass in de muziek, zo dadelijk van de Rubettes van de Bee Gees en Billy Ocean. Your golden years. En nog veel meer natuurlijk. Nostalgie plus. Maar eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van Quinten Jordens. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Dit weekend krijgen we de eerste grote vakantiedrukte op de Europese wegen. Dat voorspellen de mobiliteitsorganisaties. Op alle drukke verkeersassen in Europa worden files verwacht. In Frankrijk en Duitsland is het morgen aanschuiven op de autosnelwegen in het zuiden, net als aan de Alpenpassen in Oostenrijk en Zwitserland. Wie dus kan, vertrekt beter op zondag. En als je toch op zaterdag vertrekt, vertrek je best rond 11 uur in de voormiddag. Volgens mobiliteitsorganisatie VAP ben je dan gemiddeld het minst lang onderweg. Facebook en Instagram doen te weinig om verslaving tegen te gaan en overtreden zo de Europese wet. Dat zegt de Europese Commissie. Europa heeft een onderzoek gevoerd naar Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. En de conclusie is dat Meta niet genoeg rekening houdt met de impact van functies als automatisch afspelen en eindeloos scrollen. Functies die leiden tot verslaving, zegt Europa. De Commissie vraagt Meta nu om de verslavende functies uit te schakelen en anders dreigt een monsterboete. En het is nu ook officieel. Nathan de Kat maakt de overstap van Anderlecht naar Hoffenheim. Dat maakte de Duitse club zo net bekend. Anderlecht probeerde de jonge middenvelder nog langer aan boord te houden. Na nog maar zijn eerste profseizoen, maar dat is dus niet gelukt. Het zou wel zo'n €20 miljoen krijgen voor de Kat, met nog €4 miljoen aan mogelijke bonussen. Volgens de Kat, die volgende week 18 jaar wordt, kan hij zich bij Hoffenheim bewijzen in een Europese topcompetitie en was ook Europees voetbal belangrijk in zijn keuze. Een zonovergoten vrijdag met hier en daar enkele hoge wolkenvelden. Het is en blijft warm bij maxima rond 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Meer van dat dit weekend met morgen zon en tot 32 graden. En zondag ook zonnig, enkele hoge wolken en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog zeer warm met veel zon.
19: Op de Brusselse buitenring verlies je meer dan een half uur van Machelen tot Wemmel. Op de E19 Brussel-Antwerpen bijna een half uur van Zems tot Rumst. E313 Antwerpen-Lummen 24 minuten van Rans tot Herentals-West. Er is een ongeval gebeurd. Op de E313 Lummen-Antwerpen 20 minuten verlies. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Gent 20 minuten. Van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten. Ook van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent een kwartier. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen verlies je 10 minuten. Van Antwerpenhaven tot Leugenberg.
3: De zomer van je leven.
21: Leen de Marais.

0: Een lekker plakkerig liedje van de Rubits. Sugar Baby Love tot 6 minuten over 4.
1: De zomer van je leven.
0: Mocht je nog niet weten, vanavond wordt de kwartfinale van België gespeeld tegen Spanje daar op het WK in de USA. En ik lees net dat de Rode Duivels de loopkampioenen zijn van het WK. Wacht, hè, hier staat het samen 623,372 kilometer hebben ze afgelegd. En daarmee laten ze de rest ver achter zich. En vooral Manitou. Jurie Tielemans is de loopkampioen. Wel, ze zullen het vanavond nodig hebben, denk ik, dat ze maar extra hun best doen. Vanavond dus België-Spanje. De Vilvoorde, de stad waar ik woon eigenlijk, vooral door de week. Daar woont een zeer grote Spaanstalige gemeenschap. Er zijn heel veel Spaanse inwoners, dus... Ja, dat gaat dan nog wel spannend en tof worden en ambiance zijn vanavond, denk ik. Want op veel plaatsen wordt er samen gekeken, ook in Vilvoorde. Dus. Maar ook luisteraar Sofia, die gaat zich vanavond tussen de Spanjaarden bevinden. Want is met vakantie in Spanje. Ik ga straks eens met Sofia bellen om eens te horen hoe ze dat daar aanpakken. Of dat daar met vlaggen gewapperd wordt, of dat ze zich gedijst houden. Straks dus Sofia na Billy Ocean voor zometeen eerst de Bee Gees en Spicks en

0: Dat zal wel de allergrootste hit zijn, zeker van Billy Ocean. Love Really Hurts Without You. Sophia, die is met vakantie in Spanje. In het hol van de leeuw zal ze met andere woorden vanavond naar de match kijken. Sophia, een zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lee.
0: Met hoeveel Belgen zijn jullie daar, Sophia?
1: Twee dappere Belgen.
0: Twee?
1: Allee, en mijn schoonbroer ook nog bij. Ja, ja.
0: Ja. Maar vertel eens, jullie zitten daar in een appartementencomplex, denk ik. Omringd door Spanjaarden?
1: Ja, allemaal Spanjaarden. Maar die weten dus gelukkig dat wij Belgen zijn. En wij hebben dus ook al het terras helemaal versierd met de Belgische driekleurvlagjes.
0: Ja, en dat mag allemaal, dat kan allemaal, dat wordt verdragen.
1: Ja, want we hebben er nog niet veel gezien. Die zijn nog allemaal gaan werken, denk ik.
0: Oké. Maar om 9 uur, ja, die Spanjaarden die hebben dan nog niet eens gegeten, wellicht, hè, want die eten daar zo laat. Dus om 9 uur gaan jullie kijken naar de match?
1: Wel, we zijn wel uitgenodigd door de buren om met nog andere Spanjaarden samen op een groot scherm bij hun naar de match te kijken.
0: Oké, goed. Ja, dat gaat er ambiance zijn, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. We gaan niet naar het centrum, want daar zijn allemaal de cafetjes vol met grote schermen. Maar dat gaan we niet doen.
0: En gaan jullie je inhouden, Sophia? Of gaat iedereen voluit supporteren?
1: Vol supporteren. Wij zijn Belgen, wij zijn daar fier op. En als we verliezen, ja, dan zal het wel terecht zijn.
0: Ja, maar daar gaan we niet over spreken. Daar gaan we het niet over spreken. Nee. We moeten de goede vibes erin houden. Zeg, en jullie hebben dus ook vlaggen opgehangen. Wat gaat er dan gebeuren als daar, als we het dan toch verliezen? Wat gaat er dan gebeuren?
1: Die gaan we dan recycleren en dan gaan we alle zwarte driehoekjes ervan tussen knippen.
0: Ah ja, geel en rood, dat is natuurlijk... Ja, dat zijn die Spanje. Ah, kijk eens aan, praktisch gezien zeg. Goed, Sophia, hoe gaan jullie de tijd nu nog doorbrengen tot 9 uur vanavond?
1: Wel, nu gaan we gaan zwemmen.
0: Ach, altijd een goed
1: idee. En daarna gaan we... en dan gaan we een aperitiefje doen met hapjes. En daarna gaan we met... Als het match is, gaan we natuurlijk ook weer aperitieven en hapjes eten.
0: Uiteraard. Dus. Is daar warm? Want jullie zitten in de buurt van Malaga, hè?
1: Ja, het is hier heel goed. Het is zo een zalig windje.
0: Ah ja.
1: Het is niet zo warm als in België, zou ik zeggen. Aangenaam hier.
0: Ja. Goed, doe eens een prognose, Sophia, want ik weet dat jij ook veel naar het voetbal en het kijkt, dus dat je wel een idee hebt. Doe eens een prognose.
1: Ik ga durven. Ik durf 2-1 voor België.
0: 2-1 voor België. Lap, we gaan dat opschrijven. Ja. Sophia, hartelijk dank. Veel plezier. Allereerst met zwemmen en dan vanavond met de match. Dank je wel om even tijd te maken voor ons.
1: Dank je.
0: Dag, Sophia. Dag.
1: Dank je. Dag gedaan.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

heb het al eens verteld. Hè? Meer dan 5 jaar hebben ze erover gedaan om dit nummer te schrijven. Nou, dan moet het wel af zijn, denk ik. Hè? More Than a Feeling, Boston. En daarmee is het bijna 4:30. Op de E313 Antwerpen-Lummen verlies je 3 kwartier van Wommelgem tot Herentals-West. Daar is een ongeval gebeurd. Brusselse buitenring, 25 minuten van Vilvoorde Koningsloot tot Selk. R1 Antwerpen-Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. E19 Brussel-Antwerpen, 23 minuten van Zems tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland, 21 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse binnenring, 1 kwartier van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen. Een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E313 Lummen-Antwerpen, 12 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. N16 Willebroek-Mechelen, 12 minuten van Heffen tot de Oscar van Kesbeekstraat. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Zometeen een song waar je lustig mag op stemmen voor... want kan nog toch stemmen tot 6 uur voor onze top 100, onze Vlaamse top 100, waar we morgen om 10 uur aan beginnen hier bij Nostalgie Plus. Zevende rit in de Ronde van Frankrijk is nog altijd bezig. Het is een rit voor de sprinters na de Pyreneeënrit van gisteren. Michael van Damme, sportjournalist bij het Nieuwsblad, is bij mij in de studio. Dat is altijd gezellig. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag, blij van hier te zijn.
0: Ja, ja, ik volg dat altijd met een half oog. En ik zei tegen jou toen je binnenkwam, ik heb nog niet veel kunnen volgen waarop jij zei... Er is nog niet veel te doen.
1: Je hebt niets gemist in elk geval. Nee, het is ook aan de commentatoren te horen. Je hebt op Sporza het hier gehoord. Ik op Eurosport, ze waren aan het discussiëren over... Is tomatensoep met balletjes een geschikt voorgerecht? Dan weet je wat voor etappe het is.
0: Ja, en José en Renaat waren bezig. Hadden een kijkersvraag van... Stel het Belgische elftal, voetbalelftal, van mijn renners samen. Okay. Ja, en dan waren die daar minutenlang over bezig. Ja, ja. Dan weet je inderdaad, er gebeurt niks.
1: Nee.
0: En ik zie daar een naam staan waarvan je 2 dagen geleden zei... Dat is een jongen die onmogelijke missies aanvangt.
1: Hij is weer bezig.
0: Hij is weer bezig.
1: Baptiste Weiss-Trofair. En dat is dan extra pech voor de commentatoren. Want ja, als er vluchters zijn, zijn er nu 2. Dan kan je tijdens die dode uren hun leven overlopen. Maar ja, dat ene leven hebben ze al urenlang overlopen. In de vorige sprintsetappe van
0: Dus moeten ze het nu over tomatensoep hebben.
1: Ja, en de andere is een Tsjech, Jacob Otruba. Die blijkbaar gespecialiseerd is ook in dit soort onmogelijke missies.
0: Die willen zich gewoon in de kijker rijden?
1: Ja,
0: dan,
1: in de kijker. Ja. Je hebt natuurlijk, je bent urenlang op televisie.
0: Wordt dat aangemoedigd door het team om dat te doen?
1: Ja, de laatste jaren was dat iets meer in onbruik geraakt. Omdat renners toch altijd dachten, we hebben onze kans. Maar ja, sinds Tadej Pogacar er zo is, dan hebben ze het gevoel van... Er zijn toch heel veel ritten waar we niet kunnen winnen. Dus gaan we het maar zo doen.
0: Ja. Zeg, en dan moeten we het misschien nog even over de rit van gisteren hebben. Ten eerste was daar de sprint met een valpartij toch...
1: Dat was eergisteren.
0: Eergisteren. En gisteren zaten we met de bergrit, inderdaad. Maar maakte Remco zich een klein beetje boos. Je zag dat in beeld op zijn ploegmaat.
1: Ja, daar is veel om te doen geweest. Florian Lipovits werd vorig jaar 3e in de Tour. Evenepoel 2 jaar geleden. Die gaan samen naar de Tour. Wie is er kopman? Alle 2. En dat gaat zichzelf wel uitwijzen. Eerste bergrit en er was al een klein akkefietje. Evenepoel was niet tevreden. We hebben dat gezien op het einde. Ze zaten samen in een groep. Achter Vingegaard en er werd niet gereden, enkel door Evenepoel. Hij kreeg geen steun. Evenepoel heeft niet willen spreken aan de finish, is dan naar de bus gegaan en dan 40 minuten na de etappe sprak hij en de stoom kwam nog altijd uit zijn oren.
0: Ja, maar het is een explosief.
1: Ja, het is wel zo. Dat
0: als
1: moet
0: hij
1: het dan
0: kwaad is,
1: uit.
0: Dan moet het eruit. Hè?
1: Ja, inderdaad. En hij zei, ik had hem gevraagd aan Lipovits, mijn ploegmakker, om dan tenminste op het einde, 1 kilometer voor het einde, de sprint aan te trekken voor mij, zodanig dat ik de bonificaties, en hij wou het niet doen. En stank voor dank, want in de Ronde van Catalonië heb ik 30 kilometer voor hem op kop gereden en voilà. Maar het is uitgepraat.
0: Ja, maar hoe doen ze dat dan uitpraten?
1: Well, blijkbaar op de bus is er al gesproken.
0: Is dat
1: dan
0: iemand
1: aan de tafel...
0: van de ploegleiding die daarbij komt en die zegt, jongens, allez, kom.
1: Ik denk dat wel. Maar ik vraag mij altijd af in hoeverre is dat dan volledig uitgesproken.
0: Dat blijft toch hangen? Zo.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Er weer zoiets gebeurt.
1: Voilà, we gaan er nog van horen, denk ik.
0: Ja. Goed, en vandaag is het iets voor de sprinters, hè?
1: Absoluut, ja. Dat verwachten we nu echt wel, hè, met dit scenario.
0: Nog 26 kilometer.
1: Ja, 2 kansloze vluchters voorop. Kijk, ze rijden maar 30 seconden meer voorop. Dus ze gaan ze straks pakken en dan...
0: Denk je die 2 nu toch niet? Misschien toch zo?
1: In sommige gevallen is dat inderdaad. En dat is al gebeurd. Maar dan moeten ze meestal met meer dan 2 zijn. Met 3, 4, 5 of zo. Want wat die jongens altijd doen, is in het begin... niet voluit rijden. Omdat in het begin krijgen ze van de ploegen een beetje voorgift. Omdat die zoiets hebben, dit is een goede situatie voor ons. En dan is het de kunst dat je dan nog niet 100% rijdt. En dan in de finale, dat beetje reserve probeer je eruit te putten. Maar dit is echt kansloos.
0: Goed, en dan de sprint, wie gaat die winnen?
1: Oh, zeer moeilijk. Ik zou zeggen, Tim Merlier, maar die is wel zijn loods en zijn boezemvriend Bert van Lerbergen kwijt. Die was gevallen en dan gisteren buiten tijd gekomen. Dus Jasper Stuyven gaat dat voor hem moeten oplossen nu. Die gaat de sprint moeten aantrekken. Dus het is toch een beetje... En Jasper Philipsen heeft ook niet het beste gevoel de voorbije dagen. Dus,
0: nee, dat is al van in het begin precies zo. Hè?
1: Ja. Dus die Nederlander Olaf Kooi is er ook nog.
0: Die
1: heeft al iets gewonnen. Ja, laat iets aan de Belgen ook.
0: Maar misschien is het ons een dag wel, hè? Ja. Met vanavond.
1: Ja. Ik hoop dat een voorproefje is.
0: Ja, want jij bent hier op de redactie. Ga je naar het voetbal kijken hier op de redactie? Of hoe zit dat dan?
1: Ja, ik denk dat ik toch thuis ga kijken. Ah, ja. Maar als er voetbalsavonds is, leveren ze altijd pizza's op de redactie. En ik ga wel nog blijven voor de pizza's.
0: Ah, jij bent zo'n snoeper die alles
1: pizza's
0: meepikt.
1: Ja.
0: Zeg, doe eens een prognose voor vanavond ook. Of mag je dat niet vragen?
1: Ik las in de krant, bijna iedereen zegt 1-2 voor de Rode Duivels. Dus ik zeg... Want die Spanjaarden hebben zo'n goede verdediging.
0: 2-3. 2-3.
1: Ja, wat is dat dan? Heksenketel. 2-3 voor de Belgen.
0: Voor de Belgen.
1: Wat denk jij, Leen?
0: Ik denk ook dat ze gaan winnen, maar ik heb zo het gevoel dat het met penalties gaat zijn.
1: Oh, ja.
0: Ik weet niet.
1: Ja? Laat het maar lekker spannend zijn.
0: En lang. Wordt een lange avond.
1: Ja.
0: Oké, Michael, tot maandag.
1: Zeer graag tot maandag.
0: Tot maandag.

0: Een uurtje heb je om op deze te stemmen voor de Vlaamse top 100, die morgen om 10 uur hier begint bij Nostalgie Plus. Johan Verminnen.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve

0: 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar €90.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Ons dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: De zomer van je leven.
1: Over een uurtje heb ik nog een sappig verhaaltje over Aretha Franklin uit het jaar 1969. Maar nu naar 18 augustus van dat jaar. Mick Jagger schiet dan in zijn hand per ongeluk tijdens het filmen van Ned Kelly. Dat is een film waarin Mick Jagger de Bush Ranger Ned Kelly speelt. Marianne Faithfull zou naar Australië reizen. Dat was een Australische film waar werd gedraaid om de zus van Ned te spelen. Maar op dat moment loopt de relatie tussen Mick en Marion uit. Ze nam te veel slaaptabletten. Vervolgens belandt in het ziekenhuis en trok zich vervolgens terug uit de film. Ned Kelly is het jaar daarop in 1970 uitgekomen. Ik moet die film toch eens opsnorren. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ned Kelly dus, met Mick Jagger in de hoofdrol. En in Amerika brengt Johnny Cash in 1969 een grappig nummer uit. A Boy Named Sue. Nostalgie Plus.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Het is 5 uur en we gaan straks wegdromen. En met wie kunnen we dat beter dan met Cliff Richard? Your golden years. Maar eerst het nieuws van 5 uur. En dat krijgen we van Quinten Jordes. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De regering De Wever wil tegen 2029 10 miljard euro besparen. Dat heeft het kernkabinet zo net beslist. De Wever en zijn topministers noemen het een ambitieuze doelstelling, maar ze beseffen ook dat de besparing noodzakelijk is na het laatste rapport van het monitoringcomité. Daaruit bleek dat ons land nog meer moest besparen dan gepland was om Europese sancties te vermijden. De deadline om de nieuwe begroting te presenteren is de State of the Union midden oktober. In de haven van Antwerpen is deze middag een vrouw om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval. De vrouw werkte op een kaai en kwam om nog onduidelijke redenen onder een vorklift terecht. Ze overleed ter plekke. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Er komen veel reacties op de beslissing van ons land om een wegenvignet in te voeren. Zo is de regering van Nederland teleurgesteld over de maatregel. Ze zeggen in gesprek te gaan met de Vlaamse regering over de impact op de Nederlandse automobilisten. Voor Nederlanders die net over de grens met België wonen, dreigt een bezoekje aan de winkel of aan familie plots heel duur te worden. En bij ons reageren de Vlaamse oppositiepartijen kritisch. Groen noemt het vignet een platte belasting. PvdA vindt dat de werkende mensen de dupe zijn. Mobiliteitsorganisatie Touring is dan weer tevreden dat er één systeem komt voor het hele land. Het belooft een zwoele zomeravond te worden met over het hele land zonnig weer. Vannacht minima tussen 15 en 19 graden en ook dit weekend blijft het warm. Morgen tot 32 graden met veel zon en zondag hetzelfde weer. Zonnig en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog warm en zonnig.
5: Op de Brusselse buitenring verlies je iets meer dan een half uur van Grimbergen tot Jette. Op de E19 Brussel-Antwerpen 20 minuten van Zems tot Rumst. R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. E40 Brugge-Jabbeke. Een kwartier van Zandvoorde tot Oostende. Op de Brusselse binnenring verlies je een kwartier van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde-Dansaartlaan. R1 Antwerpen-Nederland 11 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. En op de E313 Antwerpen-Rans verlies 10 minuten van Wommelgem tot Randst.
7: De zomer van je leven.
8: Leen de Marais.

Terwijl in de Tour de laatste 2 kilometer wordt gereden en de sprinters zich in positie zetten, zoals dat dan heet, kunnen wij dromen. Zolang het tegendeel vanavond niet bewezen is, kunnen we blijven dromen van een overwinning tegen Spanje vanavond. Straks al is de sfeer opsnuiven daar in LA met chef voetbal van het Nieuwsblad, en dat is Ludo van der Wallen. Naast

0: Who's to you? En ondertussen is de rit afgelopen daar in Frankrijk en... Jawel, daar is hem, want Tim Merlier is daar als eerste over de streep gekomen. Hij heeft de sprint gewonnen. En als dat een voorbode is voor vanavond, dan ziet dat er goed uit. Ludo van der Wallen, chef voetbal bij het Nieuwsblad. Een zeer goede middag.
1: Goedemorgen hier in Los Angeles.
0: Ja, goedemorgen daar bij jou. Hoe is daar? Hoe is het weer daar? Als Vlaming moeten we altijd eerst het weer weten, hè?
2: Maar ja,
0: het is Lindemarie. Ja, het is Lindemarie, inderdaad.
2: Ja. Is mijn Lindo nog?
0: Ludo? Hoor je mij? Ludo? Ik hoor Ludo niet meer. Waar is Ludo? Ludo? Nee, dat gaat niet lukken. Ludo nog één keer? Nee, geen Ludo van der Wallen. Ja. Ludo, hoor je mij?
3: Hallo.
0: Ja, Ludo, Hallo. Hoor je mij?
3: Hallo.
0: Ja, nee. Ah, dat is jammer. Dat is jammer.
3: Hallo.
0: Ja, Ludo, nog even. Hoor je mij? Nee.
3: Hallo.
0: Nee, we horen hem niet.

0: En ik denk dat hem daar nu echt is. Ludo, goeiemorgen bij jou.
1: Ja, goeiemorgen Leen.
0: Ah, daar is hem echt. Zeg, ik begon daarnet met te zeggen dat Tim Merlier hier de rit heeft gewonnen vandaag. Als dat de voorbode is voor een mooie avond, wat denk jij?
1: Ja, we hopen dat natuurlijk allemaal, maar we moeten wel realistisch zijn. Spanje is natuurlijk een heel sterk team. Die hebben op dit moment nog geen enkel doelpunt tegengekregen op heel het WK. Het zijn toch 5 wedstrijden dat ze achter de rug hebben. Dus het wordt heel moeilijk, maar niets is onmogelijk, Leen.
0: Nee, op papier lees ik overal in Spanje de beste. Nog geen enkel doelpunt tegengekregen. Maar wat is dan onze sterkte? Waardoor moeten we blijven geloven in ons team? Toch niet op toeval of om alles is altijd mogelijk?
1: Nee, inderdaad. Wat de Rode Duivels aan toe zijn, en dat heeft iedereen gemerkt, dat is aan het groeien in het toernooi. En dat is superbelangrijk. Ze zijn niet zo best begonnen met die gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Maar sinds Nieuw-Zeeland gaat het beter dan dat kleine mirakel tegen Senegal en tegen de Verenigde Staten. Die hebben gewoon dat veld gespeeld. Dus wij zijn aan het groeien in een toernooi. En dat is altijd een heel belangrijk punt. Wat je ook nog merkt, de sfeer in de spelersgroep is uitstekend. Gisteren hebben we Romelu Lukaku nog gezien. Grote speler, veel meegemaakt, zit op de bank, is invaller. En toch zegt hij, ik stel mij volledig in dienst van de ploeg. Ik zit op de bank, so be it. Ik ga mijn ploegmaat helpen. En Charles de Ketelaar bijvoorbeeld, die 2 keren heeft gescoord tegen de Verenigde Staten, die zei het ook. Ik heb veel tips gekregen van Romelu Lukaku, hoe ik mij moet positioneren in het strafschopgebied en zo. Dus dat is toch wel teken dat het goed ziet, dat Romelu Lukaku niet denkt van ik moet spelen, want ik ben de ster. Nee, hij helpt iemand die op zijn plaats speelt eigenlijk. Dus op dat vlak zit het goed. En met die collectiviteit, Leen, kunnen we heel ver komen, zoals het in 1986 ook. Toen hebben wij ook in de kwartfinale tegen Spanje gespeeld, gekwalificeerd met strafschoppen. Voor de halve finale, ja, fantastisch. Hè? Misschien zit dat er nu ook weer in. Misschien zijn wij wel het zwarte beest op een WK van Spanje, wie weet.
0: Ja, geldt dat ook voor Kevin De Bruyne? Want dat is nu zo de vraag die iedereen zich stelt of aan elkaar stelt. Hè? Moet Kevin De Bruyne spelen?
1: Ja, een heel moeilijke vraag, Leen. We hebben al geprobeerd in het hoofd van de bondscoach te kruipen. Die doet soms heel vreemde dingen, maar het lukt altijd. Hè. Bijvoorbeeld in de vorige wedstrijd speelden onze 3 sterspelers niet. Lukaku niet, Doku niet en De Bruyne niet. Dat waren de 3 spelers waarvan we voor het WK zeiden van ja, die zullen ons er wel doorsleuren. Maar dat is dus, die zaten alle 3 op de bank. Wat gaat hij nu doen? Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van. Is het Hans van Aken? Is het Kevin De Bruyne? Of is het tweede iets dat hij uit zijn hoed over? Geen enkel idee.
0: Ja, wanneer maakt de bondscoach zijn elftal bekend?
1: Dat is doorgaans 1,5 uur voor de wedstrijd. Dat hij dat officieel bekend maakt. Misschien heeft hij het al tegen de spelers gezegd. Wij gaan in ieder geval enorm ons best doen om het vroeger te weten. Ja. Via onze contacten in de entourage van de Rode Duivels. Dat is, soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar als het lukt, dan kun je het lezen in de app van het nieuwsblad of op de website of zo. Maar dan laten we het zo snel mogelijk weten.
0: Ja, dus volg alles in de app van het nieuwsblad en dan kom je het zo snel mogelijk te weten. Want als ik het goed voor heb, zijn jullie nu op weg naar het stadion. Hè? Gewoon om te acclimatiseren, ja. Om ook eens te kijken hoe het daar zit met Belgische supporters. Gaan dat er veel zijn, weet jij dat?
1: Ja, dat zou er een... Volgens de laatste schattingen, want dat is natuurlijk moeilijk in te schatten, zou dat er 1,000 zijn. Maar wat je hier wel ziet bijvoorbeeld, zijn mensen die hier rondlopen met shirts van de Rode Duivel.
0: Ah, ja.
1: En als je die dan aanspreekt en je denkt, oh, een landgenoot, we zullen eens even een praatje maken, dan blijken dat Amerikanen te zijn. Dus dat is heel moeilijk in te schatten. Maar laten we hopen, het is natuurlijk, de Spanjaarden spelen ook in het rood. Ik wou zeggen dat er heel veel rood.
0: Ja.
1: Dat zal sowieso zo zijn.
0: Ja. Ludo, ik weet dat ik dat waarschijnlijk niet aan jou mag vragen. Ik heb daarnet aan jouw collega Michael van Damme gevraagd, die hier voor de Tour was. Die zei 2-3 voor België. Ik zei, ik denk dat het misschien wel penalties gaan worden. Mag ik het jou vragen, een kleine prognose? Of wil je dat niet doen?
1: Als jij mij een kenner noemt, dan noem ik jou ook een kenner. Want ik denk ook 1-1 en penalties. En Thibaut Courtois wordt de grote held tegen het land waar hij eigenlijk woont en waar hij voetbalt.
0: Hier gaan we een high five op geven, Ludo. Hartelijk dank om nog even aan de lijn te komen. Het was een beetje moeilijk, de start, maar we zijn er gekomen. Dus voilà. Ik ga jullie laten rijden. Veilige rit. En volg alles in de app van het Nieuwsblad, hoe het zich daar afspeelt. Dankjewel, Ludo. tot volgende week. Wie weet, volgende week.
1: Ja, laten we hopen.
0: Ja, ciao.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a mozzarella van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
13: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
14: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
15: De zomer van je leven.

Blinded by the Light, de Manfred Mann's Earth Band. Je hebt nog een half uur om te stemmen op de Vlaamse top 100, waar we morgen om 10 uur aan beginnen. En als dat gebeurd is, dan kan je storten op de Franse top 100 van dinsdag. Ook daar moet op gestemd worden. En ik mag hopen dat deze hier niet ontbreekt en dat die hoog staat. Hier is Axel Boer en Cargo. Maar vooral naar onze site gaan. Nostalgie.plus en nog stemmen op die Vlaamse. En

wel ergens tussen zitten, tenminste als jij maar instemt. Axel Boer en Cargo de Nuit. Op de E313 Antwerpen-Lummen verlies je meer dan een half uur van Rans tot Geel-West. Op de R1 Antwerpen-Gent, 20 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E19 Brussel-Antwerpen, een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. E40 Brugge-Jabeke, een kwartier tussen Zandvoorde en Oostende. Op de E313 Lummen-Rans, daar verlies je 13 minuten van Geel-West tot Herentals-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse buitenring, een kwartier van Grimbergen tot Jette. Brusselse binnenring, 10 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan. En op de R1 Antwerpen-Nederland 12 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borne.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Adventure is everywhere.
11: Het is solden bij AS Adventure.
12: Solden bij AS Adventure.
11: AS Adventure.
12: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
11: Ik weet het.
12: Zeg het dan.
11: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
12: Sorry.
11: Dus niks.
12: Allo, jong.
11: Korting tot -70%.
12: Procent.
11: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
10: AS Adventure.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Lotto is op zoek naar een neus.
15: Oh? Een neus begot.
14: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
16: Of thee in India.
14: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
16: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
17: C'est si bon.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

In 1973 kwam het album Jonathan Livingston Seagull uit van Neil Diamond. Na het gelijknamige boek, dat blijkbaar nogal wat teweeg bracht in die periode, want ook de ABBA's lieten er zich door inspireren in 1977 voor hun song Eagle. De meeuw werd een adelaar dus.

0: zomer van je leven.
1: We gaan nog één keer terug naar dat magische jaar 1969. Het jaar van liefde en flower power, maar ook het jaar dat Aretha Franklin, toen 27 jaar oud, werd opgepakt. Op een parking in Detroit reed ze dronken tegen een andere wagen en toen de politie erbij kwam, schopte ze wild om zich heen, wou de agenten ook nog wat meppen verkopen en toen was het welletjes geweest en werd ze opgepakt. Nadat ze $50 boete betaalde, mocht ze weer gaan. En ik die dacht dat Aretha zo'n braveke was. Niet dus, hè. Neil Diamond maakte in dat jaar een song die nu een soort voetbal-anthem geworden is. Bijna 60 jaar later. Sweet Caroline.

Sweet Caroline van Neil Diamond. Wie weet klinkt het vanavond in het stadion ook wel op een bepaald moment. Morgen beginnen we om 10 uur af te tellen naar de nummer 1 in de Vlaamse top 100 om iets voor 5 uur te weten welke Vlaamse productie jij het liefste hoort. Dat wordt leuk. En als je vanavond supportert voor onze Duivels, dan wens ik je een krachtige stem toe, hoor.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

0: Goeie avond. Tim Merlier heeft de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step was de snelste in een massaspurt met aankomst in Bordeaux. Het is de eerste Belgische ritzege in deze Tour de France. Søren Werenskjold werd tweede, Binyam Girmay eindigde derde. Onze andere landgenoot Jasper Philipsen werd perfect afgezet voor de sprint, maar eindigde vijfde. Tadej Pogacar blijft de gele leider en morgen krijgen de sprinters al een nieuwe kans met een etappe die eindigt in Bergerac. En zo is het eerste Belgische feestje alvast een feit. Nu is het aan de Rode Duivels op het WK voetbal. Want om 9 uur vanavond is het zover. Dan spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Spanje in Los Angeles. En dat belooft een stevige klus te worden. Want voor de laatste zege van België tegen Spanje moeten we al terug naar het WK van 1986. Ook toen in de kwartfinale van het WK. De opstelling van de Belgen is nog niet bekend. Maar behalve Onana en De Bast is bij de Belgen wel iedereen fit. In een eventuele halve finale komen we uit tegen Frankrijk. De regering De Wever wil tegen 2029 10 miljard euro besparen. Dat heeft het kernkabinet beslist. De Wever en zijn topministers noemen het een ambitieuze doelstelling, maar ze beseffen ook dat de besparing noodzakelijk is na het laatste rapport van het monitoringcomité. Daaruit bleek dat ons land nog meer moest besparen dan gepland om de Europese sancties te vermijden. De deadline om de nieuwe begroting te presenteren is de State of the Union midden oktober. Het belooft een warme zomeravond te worden met over het hele land nog zonnig weer. Vannacht minima tussen 15 en 19 graden. En ook dit weekend blijft het warm. Morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag een paar hoge wolken, maar ook lekker warm tot 33 graden. En ook volgende week wordt het nog warm en zonnig.
1: De Soul & Disco Show.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel. Leef beter.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.com.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schattig, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja. En het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Goedenavond. De Rode Duivels staan voor hun uur van de waarheid. Om 9 uur is het zover. Dan spelen ze hun kwartfinale tegen Spanje op het WK voetbal. En dat belooft een stevige klus te worden, want voor de laatste zege van België tegen Spanje moeten we al terug naar het WK van 1986, ook toen in de kwartfinale. De opstelling van de Belgen is nog niet bekend, maar behalve Onana en De Bast is bij de Belgen wel iedereen fit. In een eventuele halve finale komen we uit tegen Frankrijk, zoals in 2018. Toen was Eden Hazard er nog bij en hij laat op Instagram weten dat hij duimt voor de Belgen. Hij schrijft: veel geluk aan mijn jongens vanavond. In de gemeente Lummen in Limburg is vanmiddag het lichaam van een 20er gevonden in een vijver. Vanmorgen troffen wandelaars kledij aan langs de kant van de vijver die T'Koet heet. En daarop schoten de hulpdiensten meteen in actie. Maar uiteindelijk kon geen hulp meer baten voor de jongeman. De vijver ligt in een natuurgebied, maar het is verboden om erin te zwemmen. Toch is de plek al jarenlang populair bij wildzwemmers. Vaak worden zij verrast door temperatuurschommelingen. De politie gaat dus uit van een tragisch ongeval. Tennis dan. De Duitser Alexander Zverev heeft zich voor het eerst geplaatst voor de finale van Wimbledon. In de halve finale klopte Zverev de Brit Archer Ferry in 3 sets. Voor Ferry komt er zo een einde aan een sprookje, want hij is pas de nummer 114 van de wereld en hij kreeg van de organisatie een wildcard om deel te nemen. Zverev neemt het zondag in de finale op tegen Jannik Sinner of Novak Djokovic. Zij spelen op dit moment hun halve finale. Het wordt aangenaam warm om naar de Rode Duivels te kijken op het grote scherm. Vannacht liggen de minima rond de 17 graden. Dit weekend blijft het zomers heet, morgen tot 32 graden met veel zon. En zondag hetzelfde weer, zonnig en maxima tot 33 graden. En ook volgende week nog warm en zonnig.
1: De Soul & Disco Show.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
4: Luister naar Nostalgie 80's.

De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Your

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren. Door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: De Soul & Disco Show.

0: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

0: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: De Soul & Disco Show.